0: infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Dit is Top! Top Headlines.
2: Goedemorgen. Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel, mogelijk door het grote Amerikaanse verjaardagsfeest afgelopen zondag. Onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis zijn beschadigd. Dat zou kunnen komen door het vuurwerk of door het stevige onweer. Dat wordt dus onderzocht. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen gestorven. 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En sport op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte Kroatië met 2-1, maar het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Cristiano Ronaldo scoorde trouwens de eerste voor Portugal met een penalty. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
1: Dit is...

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: En wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Het zijn solden in de designer outlet.

0: Solde in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices. Profiteer nu van straffe soldekortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
2: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
1: Dus we groeien.
2: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
1: Dan is dit jouw moment.
2: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Mannekes, heb je de dag gezien?
3: Heb je de dag gezien?
2: De grote zomerdeals bij Gamma.
4: Ja, ze doen.
5: Met kortingen.
3: Tot 50%.
2: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
6: Ook gezien.
2: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
7: Bompie, wij klussen mee.
8: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering. Waar schoonheid liefde ontwaakt.
10: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Krevel.
12: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
11: Krevel, leef beter.
13: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
14: Auto5.
15: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
16: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
15: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
16: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
15: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Mo, zie je kameretten van bij mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Je zit aan het zeven, nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
3: Hey mama's en papa's,
4: wij zijn Tarzan
5: en Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
3: komen de kids een dagje ravotten.
5: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
3: Je komt toch eens langs, hè?
2: Moduvan.
6: Een liquidator wint. Wie er mooi, kom in het zak slimmer.
7: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
8: Begint er niet over.
7: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
8: Serieus?
9: Dus niet zoals een interim kantoor.
7: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Eggo Keukens.
1: Dit is Stop!
2: Het weekend loert om de hoek. Eerst nog even door die vrijdag naar de top headlines. En die krijg je van Niels Rosa Peralta.
3: Goedemorgen. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA, Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt, ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
3: De trainer zelf ontkent de feiten. Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel, mogelijk door het grote Amerikaanse verjaardagsfeest afgelopen zondag. Onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis zijn beschadigd. Dat zou kunnen komen door het vuurwerk of door het stevige onweer. Dat wordt dus onderzocht. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte dan weer Kroatië met 2-1. Maar het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Cristiano Ronaldo scoorde trouwens de eerste voor Portugal met een penalty. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. En dan nog een verrassing op Rock Werchter gisteravond. Daar dook Pommelien Thijs ineens op tijdens het optreden van

0: 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
1: Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de A12 richting Brussel. Tussen Onderzeel Industrie en Domein Levendalen ben je 10 minuten kwijt. En het gaat ook traag op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Beveren en Vilvoorde Koningsloo. Ook daar 10 minuten extra. Sta ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
2: Dit is Top. Brian Loefrimo.
1: De laatste dag van de werkweek is in gang. En jij bent er al bij. Goedemorgen. De vrijdag starten doen we met Thomas Gray en Rumors. Oh.

0: Een heel goedemorgen. Het is vandaag 3 juli. Dat is de dag waarop je mogelijk een rare blik krijgt als je een plastic zakje vraagt bij de bakker of in de supermarkt vandaag. Want het is blijkbaar, en ik wist het ook niet, plastic tassenloze dag. Ja, hallo. Doe er vooral je ding mee. Het is ook dag 2 van Rock Werchter, met daar vandaag op de mainstage onder andere Louis Capaldi en Terry Swims. Maar nog veel belangrijker, Charlotte Witte in The Barn. En ik zag op haar socials dat ze er al eens naar geteased heeft, op haar Insta-story. Zo heet dat dan. En ze zegt, we've got some big plans, Belgium. Ja, dus iets zegt mij dat het daar vanavond geen gewoon feestje wordt. Enfin, dat is voor vanavond pas. Nu is het eigenlijk nog vroeg. 6:06 en jij bent er al bij. En als je nu al klaar wakker bent, dan heb ik misschien wel de ideale job voor jou. Het zal er zijn.
1: De Zomerwekker.
0: Ja, die van Zomerwekker van Top. Jij mag de natie wakker maken, laten ontwaken met je favoriete track. Welke plaat, welk liedje kan ik voor jou draaien om met een goed gevoel door die laatste werkdag van de week te knallen? Ik hoor het graag. Stuur je suggestie maar door via de Top Radio BE-app. Dan draai ik hem misschien wel zometeen. Alles is welkom. Redelijk taboeloos. Kom maar door in de Top Radio BE-app. Krijg jij op deze vrijdagochtend Yves La Rock en Zoekie.

0: Topic en Becky G bij Topmat. Sorry, papi.
1: De Zomerwekker.
0: Met welke track wil jij heel graag wakker worden vanochtend? Dat is de vraag die ons op dit moment aan het bezighouden is. Mocht je me laten weten via de Topradio BE-app. Tim is al wakker. Tim uit As. Hij is onderweg naar Spanje. Dus zijn vakantie is begonnen. Tim, veilige rit. Jurgen uit Oudenaarde liever laten weten dat zijn dochter vandaag meedoet aan het ingangsexamen tandarts. Aan Jurgen zijn dochter heel erg veel succes. En dan was er ook nog Joris. Joris, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Jij bent merkbaar onderweg naar je werk.
2: Ja, klopt.
0: Fantastisch. Heb je een lange werkdag voor de boeg of valt dat al bij al wel mee?
2: Een normale werkdag.
0: Een normale werkdag. Tot hoe laat duurt die?
2: Half vijf uur.
0: Half vijf uur. Fantastisch. Heb je nog leuke plannen na je werk?
2: Een verjaardagsfeestje.
0: Oh, van wie? Wie is er jarig? Wie moeten we feliciteren?
2: Jos, die is gisteren verjaard.
0: De Jos. Voilà, zie. En jij gaat dat vanavond vieren. Fantastisch. Hoe ziet jouw weekend eruit?
2: Nog een verjaardagsfeestje.
0: Maar jong. Nog eentje. En wie is er dan jarig?
2: Een vriendin van mijn vriendin.
0: Ja, amai. Een verjaardagsfeestjesweekend. Super. Joris, ik kan je sowieso al heel veel plezier wensen. Met welke track kan ik die vrijdag net wat leuker laten starten vandaag?
2: Bakermat met vandaag.
0: Bakermat met vandaag. Ben je fan of heb je er gewoon zin in?
2: Dat was het eerste liedje dat in me opkomt toen ik het rechter vroeg.
0: Kijk, voilà, zie, zo simpel is dat. Moeilijker moet het soms niet zijn. Joris, ik ga hem draaien. Veel plezier, fijne werkdag.
2: Dankjewel, tada.
1: Dit is Top. We make you move. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident at all.

0: Goeie keuze van Joris uit Haarlem. Hij was onze zomerwekker vanochtend. Maandag kan jij ook weer een suggestie doen trouwens tussen Be There or Be Square. Zometeen bij Top. Alles wat je moet weten voor je echt goed en wel aan je dag begint. En ja, het gaat weer over het WK voetbal. Maar ik beloof op mijn communizieltje dat het echt de laatste keer zal zijn.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
7: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Solde bij Zalando.
11: Wat doe ik aan voor die barbecue?
12: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
11: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
12: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
10: Solde bij Zalando.
13: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
14: En zo'n grote bad eend.
13: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: En ben jij al een beetje bekomen van die match van onze Rode Duivels tegen Senegal? Ja. Ik moet het er toch nog even kort over hebben, mijn excuses. Ik beloof plechtig dat het voor deze week de laatste keer is dat ik mijn mond open doe over de Rode Duivels, maar dat was nu toch wel eens echt de plottwist van het jaar. Hè. Ergens rond minuut 80 of zo van de wedstrijd, denk ik, werd er volgens mij al een ontslagbrief voor onze bondscoach getipt in Brussel. Maar, en dat is exact waarom ik erover begin. Eigenlijk was dat compleet onterecht, ja.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: En dat is eigenlijk zot, hè. Rudy Garcia, onze bondscoach, heeft het er flink van langs gekregen. Zowel van vele analisten als op social media. Zijn tactiek, zijn wissels, zijn aanpak. Niks was eigenlijk goed genoeg voor de Belgen. Maar ineens winnen die Rode Duivels die match. En iedereen moest toegeven... Goh ja... Eigenlijk niet zo slechte wissels. Eigenlijk had de man gewoon gelijk. En dat zegt hij zelf dus ook na afloop van de wedstrijd.
2: On a toujours raison quand on gagne, ce soir on a gagné.
0: Kijk, dus als je wint, dan heb je altijd gelijk. Dat zegt hij. Dan rest er ons maar één ding te doen. En dat is nationale excuses overbrengen. Simpel. Even door het zand. En dat is wat je moet weten voor je aan je dag begint. Dat kan sinds gisteren. Via sorryrudy.be kan je een boodschap voor de bondscoach achterlaten. Heel wat mensen hebben dat trouwens al gedaan. Het is echt lachen, gieren, brullen. Ja, ik zweer het. Als je je weekend goed wil inzetten, dan moet je maar eens gaan kijken. Sorryrudy.be. Daar moet je zijn voor een lach en een traan. Kijk, zelfs Justin Bieber doet mee.

0: met The Second Voice en Let Me Be. Zometeen de nieuwe Lost Frequencies. En die klinkt goed, hè? De nieuwe Live It All is onderweg. Misschien zoals jij, dan heb ik goed nieuws. Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest en dat valt best mee. Op de E314 richting Leumen door een defect voertuig in Zolder verlies je 10 minuten vanaf Houthalen Helchteren. En dan op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen-Woluwelaan ook zo'n 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: Lotto is op zoek naar een mond.
5: Wat heb ik?
4: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
5: Ja, dat kan ik wel smaken.
4: Of specialiteiten over de hele wereld.
5: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
6: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
7: Adventure is everywhere.
8: Kom naar de Solden.
9: Nee, Solden.
8: Solden?
9: Een S Solden bij AS Adventure.
8: AS, dat is ook al mijn S.
9: Ja, Solden bij AS Adventure.
8: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
9: Nee, het is Solden.
8: Shit, hè.
9: En zondags open.
8: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
7: AS Adventure.
10: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
10: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles
10: en zelfs 25% voor B+-leden.
7: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de

0: na het sorry-moment voor onze Rudy Garcia. Je weet wel, met sorryrudy.be. De plek om onze bondscoach je al dan niet gemeende excuses over te brengen. Nadat je hem rond minuut 82 de huid hebt volgescholden tijdens België-Senegal, is het straks tijd voor het nationaal applausmoment.
1: De ochtend van Top.
0: Ja, niet voor de Rudy. Daarvoor moeten hij en de Rode Duivels op zijn minst in de halve finale geraken, vind ik. Wel voor iets helemaal anders. En nog voor 8 uur ontdek je wat dat is in de ochtend van Top. Dus luister vooral zeer aandachtig. Ja, dat is trouwens sowieso een goed idee, want ook vandaag gaat het Ik Verveel Mij alarm nog gloeien. Als je het hoort voorbij komen, stuur je Ik Verveel Mij naar de studio via de topradio.be-app. Bel ik je dan op, ja, dan val je sowieso in de prijzen. Dan win je een duo-ticket voor ofwel Grotten van Ham, Bobbejaanland, The Park of het Maisdolof. Allemaal heel plezant en vooral allemaal voor straks. Eerst Boney M en deze Majestic. Dit is Rasputin.

0: Een nationaal applausmoment dus. Dat is voor straks, want een van onze Belgische trotsen is alweer in de prijzen gevallen. Ik vertel je zo meteen wie of wat. Na kameraad, deze B-mine is onderweg.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
5: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
6: De Witte van de Kaveije. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte VDC.

0: zet eens even de handen op elkaar.
1: De ochtend van Top.
0: Ja, en doe dat een paar keer zeer snel na elkaar. Dan zorgen we samen voor een nationaal applausmoment. Niet voor de Rode Duivels, niet voor premier Bart Wever, ook niet voor de paus. Wel voor Tomorrowland. Ja, het zal wel zijn. Voor het zesde jaar op rij hebben de lezers van DJ Mac Tomorrowland verkozen tot het beste festival ter wereld. En dan zou je denken, ja, mooi, maar... En nu komt het, het wordt eigenlijk nog beter, want ook nog twee andere Tomorrowland-events werden dit jaar in die top 100 gestemd. Naast de eerste plek kon Tomorrowland ook plaats 42 met Tomorrowland Winter en plaats 93 met The Magic of Tomorrowland in China bemachtigen. Dus dat is mooi, hè? Drie keer feest voor Tomorrowland. Ja, kijk, daar krijg je al eens een applausje voor, denk ik dan. Ga jij er trouwens naartoe, naar Tomorrowland? Is het jou gelukt om aan tickets te geraken? Laat het eens even weten via de Top Radio BE-app. En wie weet zien we elkaar dan wel in Boom in de Schorre.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

Tomorrowland is dus voor het zesde jaar op rij door DJ Mike officieel benoemd tot het beste festival ter wereld. Niet alleen Tomorrowland zelf, ook Tomorrowland Winter in Alpe d'Huez en The Magic of Tomorrowland in China staan in de top 100 van beste festivals van het magazine. Dus ja, dat hebben ze weer al goed geregeld daar. Giancarlo uit Wetteren laat weten dat hij naar Tomorrowland gaat trouwens en hij kijkt uit naar Evertrop. En omdat het kan op de mainstage en naar Reinier Zonneveld in The Atmosphere. Ja, dat snap ik wel. Veel plezier daar, Giancarlo. En eender wie naar Tomorrowland gaat deze zomer.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Stop!
3: 8 uur en het Ik Verveel Mij alarm moet nog luiden, dus spits de oren, al was het maar voor Niels. En zijn top headlines. Niels, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Het parlement gaf groen licht voor een aantal veranderingen, zodat we onze energiecontracten makkelijker kunnen vergelijken. Vanaf oktober moet er bijvoorbeeld een QR-code op je factuur staan om je contract makkelijk te vinden en te vergelijken. Welkomstkortingen worden verboden omdat die aan te veel voorwaarden vasthangen. En leveranciers moeten vooraf je jaarbedrag berekenen in plaats van een prijs per kilowattuur te tonen. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
5: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt, ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
4: De trainer zelf ontkent de feiten. Op Linkeroever in Antwerpen.

0: kijkers doorhebben van brievenbus is oorvallend eigenlijk, of dan lijkt het geen leven te zijn, dat ze dan inderdaad wel sneller dreigen toe te slaan. Dus we roepen inderdaad wel op voor een bewonende indruk en daarbij samen met de buur en de familie daarbij te kijken voor die bewonende indruk mogelijk te maken.
1: Je kan in veel politiezones ook vakantietoezicht voor je woning aanvragen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich makkelijk kunnen plaatsen voor de achtste finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Algerije. En nog vanmorgen klopte Portugal-Kroatië met 2-1. Ook Spanje kon zich plaatsen, dat won gisteravond al vlot met 3-0 van Oostenrijk. En het lijkt nu zo goed als zeker, zangeres Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce trouwen vanavond in New York. Dat schrijven Amerikaanse media, die een vergunning van de stad in handen kregen. Het feest zou doorgaan in Madison Square Garden, dat is een grote arena. Swifties worden op honderden meters afstand gehouden en gasten moeten alles geheim houden en mogen geen gsm's meenemen. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
2: Zacht bij een graad of 25, meer moet dat niet zijn. Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. En het is vooral aanschuiven op de E314 richting Lummen. Door een ongeval in Zolder ben je 40 minuten kwijt vanaf Park Midden-Limburg. Succes mocht je daar aan het rijden zijn. Op de E19 dan, richting Antwerpen tenslotte, tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Ook daar nog 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 10 minuten. Zeg, wat denk je? De Grotten van Han, Bobbe Jaanland, The Park en het Maisdoolhof. Dat zijn de duo-tickets die je vandaag nog kunt winnen als je het Ik Verveel Mij alarm kunt spotten.
3: Dit is Top. Brian Loefrimo.
2: Ja, zodra je het hoort, stuur je zeer snel Ik Verveel Mij naar de studio via de Top Radio BE-app. Eerst De Bausa. Top.

0: Ik zie keiveel berichten binnenkomen in de Top Radio BE-app met als onderwerp Ik verveel mij, maar...
1: Ik verveel mij.
0: Ik heb dat nu zelf niet gehoord. Ik was wel even naar het toilet, maar ik ga dat eens checken. Misschien moet ik... Kijk, als ik het zo meteen... Ik ga dat even verifiëren, dan bel ik iemand op. Doen we zo. Eerst nog even nieuwe muziek van Let's Go.

0: bestaat geen discussie over. Dat ik verveel mijn alarm is inderdaad beginnen roeien.
1: En ik heb dat zelf gemist, dat is nu toch wel weer.
0: Dat is toch wel weer top. Ik verveel mij. Kimberly uit Riemst, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt dat rad ook ongetwijfeld gehoord, want jij hebt gestuurd. Ik verveel mij, is dat ook zo? Hoe zit het daar?
2: Wel, ik verveel mij wel.
0: Ja, kom, je hebt me daarnet verteld dat er daar op het werk van alles gebeurd is.
2: Ja, de elektriciteit was hier eigenlijk uitgevallen, dus mijn collega en ik moesten even gaan zoeken om het te krijgen.
0: Oei, oei, oei, oei. En dan bel ik even voor dat duo-ticket. Dat is toch wel weer typisch. Vandaag op het rad trouwens, Kimberly, de grotten van Han, Bobby Jaanland, de Park en het Maisdolof. Wat kent jouw voorkeur? Bobby Jaanland, alright, kijk.
3: Deze oproep is onderbroken. Probeert u het later eens opnieuw.
0: Oh nee! Kimberly, oh jammer is dat. Deze oproep is onderbroken. Dat is nu wel zeer lullig. Vlak als ik aan de rad ga draaien. Huh. Ja, dat kan ik niet maken. Ik ga Kimberly proberen terugbellen. Dat is wel echt heel jammer. Vlak voordat ze een duo-ticket gaat winnen. Oh, het meisje. Ik ga ze terugbellen. Ja, ze heeft het gezegd, hè. De LM-trick is daar uitgevallen. Maar goed, haar gsm... Het was een Limburgse, misschien heeft dat er iets mee te maken. Enfin, ik bel ze zo meteen even op. Na Kleptown en No Eyes.

0: Zien toch eens even. Kimberly, hallo? Kimberly? Huh?
1: Ja?
0: Hallo? Ah, ja, oké. Ik had even schrik. Ik dacht, nu is die weer weg. Maar gelukkig hang je nog aan de rij. Wat was er gebeurd? Vertel eens.
1: Ik denk dat het internet gewoon wegviel en ineens hoorde ik jullie niet meer. Maar jullie mij ook niet, blijkbaar.
0: Nee. Klopt. Er werd opeens een vriendelijke madame aangesteld om mij te zeggen dat de verbinding werd verbroken. Kijk, heel blij dat je terug bent. Je hebt daarnet gezegd dat je heel graag een duo-ticket voor Bobby Jaanland zou willen. Laat ons hopen dat Murphy er niet mee gemoeid is, Kimberly.
1: Het zou zomaar kunnen vandaag.
0: Voilà, het is dat. Laat ons eens kijken. 3 en 2 en 1, daar gaan we. Bobby Jaanland, had je gezegd, we gaan het samen ontdekken. 1, 3 en 2 en 1. Oh my god, oh my god. Kimberly, wow, hoeveel chance kun je eigenlijk hebben? Je wint een duo-ticket voor Bobby Jaanland. Dat maakt dat probleem met die elektriciteit en dat internet gewoon veel beter, toch, op een vrijdagochtend?
1: Ja, dat sowieso.
0: Ja, voilà, dat dacht ik. Kimberly, merci om toch nog even terug te bellen. En heel graag tot snel. Bye-bye.
1: Dankjewel. Doei, doei.
2: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld!
7: En een avonturenparcours!
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
10: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Wat wordt het vandaag?
10: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Oh, dat is een makkie.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
14: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
13: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
14: En klanten altijd tevreden.
13: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

0: Kimberly heeft daarnet dus een duo-ticket voor Bobby Aanland gewonnen.
1: Het.
2: Ik verveel me.
0: Al ging dat niet meteen van een leien dakje. Ja, tijdens dat van bellen waren, verving de verbinding ineens. Dus ineens was ze weg en ik vind het eigenlijk wel grappig. Er is een luisteraar die daar maar gretig wilt gebruik van maken. Kenneth stuurt een bericht. Weet je wat, Brian? Bel in het vervolg mij maar gewoon, want ik heb wel nog Ellen Trick. Dat is een goeieke, Kenneth. Vanaf maandag trouwens spelen we weer voor vier duo

0: zo ben je lekker onderweg naar je weekend. Bob zijn klaar op je vrijdagochtend. Het is 8:30. En zometeen in de ochtend van Top, nieuwe muziek. Nieuwe muziek van de bomma van de Top Hit 40. Ja. En dan zou je misschien wel al kunnen weten over wie ik het heb. En anders ontdek je het zometeen. Eerst twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E314 richting Lummen. Komt door een defect voertuig in Zolder. Ben je 40 minuten kwijt vanaf Park Midden-Limburg. Dan nog op de E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst een kwartier extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan dat kwartier.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo.
1: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: This is a muscle van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
5: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
6: Dit is Top.
7: Your summer beat.

0: De ochtend van Top met Kygo en Firestone. Nou, op vrijdag kijken we altijd een beetje vooruit naar het weekend en checken we wat voor weer het gaat worden. Alleen doen we dat een klein beetje ludieker dan gewoonlijk. Of dat is toch de bedoeling?
1: Het weerbericht van het KMAI.
0: Ja, we schakelen daarvoor over naar het KMAI. Niet naar het KMI, zoals elke weerman of weervrouw, maar naar het KMAI dus. Waarbij vooral de laatste twee letters zeer belangrijk zijn. If you know what I mean natuurlijk. Het KMAI is een wereldwijde organisatie met overal ter wereld wel ergens een pionneke. Zo hebben we Alejandro uit Mexico en Gretel uit Oostenrijk. En dan ben ik benieuwd van wie jij heel graag het weerbericht zou willen ontvangen. Om een beetje de situaties te schetsen, dit is de manier waarop Alejandro dat zal doen.
2: Ja, voilà.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zeg Sjokke, zeg jij nu al terug met je camionet?
3: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn René.
4: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
8: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
9: Ik weet niet, ik twijfel nog.
8: Wat doe jij nu? Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
9: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: DJ Licious en Milo. Een samenwerking waarvan ik niet wist dat ik hem nodig had. Ja.
1: Het weerbericht van het KMAI.
0: Met Forever Young. Elke vrijdag gaan we eens kijken naar wat het weer brengt het komende weekend. Dat doen we op een iets of wat speciale manier. Ja, we schakelen daarvoor niet over naar het KMI, maar wel naar het KMAI. Ja, en dan denk ik dat je wel weet wat ik daarmee bedoel. Het KMAI is een organisatie met zo wereldwijd overal wel ergens een mannetje of een vrouwtje. Zo ook in Mexico. En daar gaan we vandaag naartoe, want Charlotte uit Mechelen, Maarten uit Zomergem en Steven uit Tongeren hebben voor Alejandro uit Mexico gekozen. Dus hij gaat ons vertellen wat het weer brengt de komende dagen. Even checken.

Goed weer dus, met zondag gans op een regenspadje. Dat is wat ik onthouden heb van Alejandro uit Mexico. Het is onze weerman van het KMAI. Volgende week vrijdag een totaal andere weerman of weervrouw. En ja, wie weet waar we dan terechtkomen. In elk geval is dit je vrijdagochtend 10 voor 9 met Spiller en Groovejet.

0: En zo zit je vrijdag goed met Macklemore en Ryan Lewis.
1: De ochtend van Top.
0: Ja, ik heb het je beloofd en belofte maakt schuld. Nieuwe muziek van de bomma van de Top Hit 40. En dat mag je dat eens letterlijk nemen. In augustus wordt ze 68. Daarmee ja, zit ze ver boven het gemiddelde van de andere artiesten in de lijst. Vandaar haar bijnaam die ik haar geef. En ze heeft vandaag haar nieuwe album uitgebracht. Ik heb het uiteraard over Madonna. Straks na 9 uur duiken we in dat nieuwe album, want daar staan ja, twee tracks in die ik best opvallend vind. Zometeen na de Top Headlines. Eerst nog Surreal en deze Stumbling In. Goedemorgen.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
3: Dit is Stop.
4: Straks dus nieuwe muziek van Madonna naar de top headlines. Krijg je van Niels Rosa Peralta.
5: Goedemorgen. Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Het parlement gaf groen licht voor een aantal veranderingen, zodat we onze energiecontracten makkelijker kunnen vergelijken. Vanaf oktober moet er bijvoorbeeld een QR-code op je factuur staan om je contract makkelijk te vinden en te vergelijken. Welkomstkortingen worden verboden omdat die aan te veel voorwaarden vasthangen. En leveranciers moeten vooraf je jaarbedrag berekenen in plaats van een prijs per kilowattuur te tonen. Vanaf oktober moet je in Brussel een boete betalen als je je auto langer dan 6 uur oplaadt. Omdat er al maar meer elektrische auto's zijn, maar niet altijd genoeg laadpalen. De boete bedraagt 6 cent per minuut. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
6: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt. Ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
5: De trainer zelf ontkent de feiten. Op Linkeroever in Antwerpen mogen 200 inwoners voorlopig niet naar huis na de zware brand eergisteren in een appartementsgebouw. 5 mensen hebben dat niet overleefd. Sommige inwoners mogen voor maanden niet naar huis. De meeste kunnen bij vrienden en familie terecht. Burgemeester van Doesburg benadrukt dat de stad een oplossing zoekt voor wie nergens naartoe kan. En sport op het WK voetbal heeft Zwitserland zich makkelijk kunnen plaatsen voor de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Algerije. En nog vanmorgen klopte Portugal-Kroatië met 2-1 dankzij een doelpunt pas in de extra tijd. En gisteravond kon ook Spanje zich plaatsen. Dat won ook makkelijk van Oostenrijk met 3-0. Portugal en Spanje spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond.

0: gewerkt hebben aan het album. Kylie Minogue, Sabrina Carpenter, allemaal toch wel grote namen.
1: Madonna is 67 intussen. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
2: Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest is het geval op de E314 richting Lummen. Door een ongeval ben je daar een kwartier langer onderweg vanaf Houthaal Helchteren. En dan op de E19 richting Antwerpen nog 12 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat, dan verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
3: Dit is Top. Brian Loufrimo.
2: Nieuwe muziek en we duiken in de Summer Beat 1000. Allemaal voor na David Guetta en J-Lo. Save Me Tonight. Hoor je zo?

0: Nicki Minaj bij Top.
1: De ochtend van Top.
0: Ja, het is een van die weinige artiesten die je niet op het nieuwe album van Madonna zult vinden. Je hoorde het daarnet al in de Top Headlines. Ze heeft vandaag een nieuw album uit. Confessions 2 met artiesten als daar zijn Kylie Minogue. Maar ook met Stromae, ja. Deze hebben ze samengemaakt. My Sins Are My Savior.
2: Bien ici.
0: Daar is hem ineens, ja.
2: Écoute un peu. Croyant faire le bien.
0: En dan zou je kunnen zeggen, oké, dat zijn twee grote artiesten. Het moest er ooit maar eens van komen. Maar hoe verklaar je dit dan?

en Martin Garrix, dat we dat nog mogen meemaken. Enfin, let op, niet dat Martin Garrix geen grote artiest is of zo. Nee, zeker niet, maar... Het is toch een ander niveau, of zo. Enfin, dat nieuwe album van Madonna, het is dus uit Confessions 2 en je vindt het zowaar overal. Ze smijten ermee naar je kop. Je gaat vooral even ontdekken. Er staan wel een paar pareltjes op, hoor. Zometeen bij Top, een ander pareltje. Een echt stevig pareltje.

0: ze staan sowieso op Tomorrowland deze zomer. Swedish House Mafia en Wait So Long. Welke track uit de Summer Beat 1000 mag ik nog eens voor jou gaan draaien?
1: Summer Beat Battle.
0: Dat is exact wat wij gaan uitzoeken op deze vrijdagvoormiddag. Elke vrijdag duik ik in de Summer Beat 1000, zet ik twee tracks tegenover elkaar en dan mag jij kiezen welke ik moet gaan draaien. Het is vandaag 3 juli. Je hoorde het daarnet al, dat is de dag waarop Madonna met een gloednieuw album komt en daarom vandaag in de Summer Beat Battle twee tracks van de Queen of Pop. Dit is keuze 1.
1: 971.
0: Er zegt eigenlijk alles. Music van Madonna is keuze 1 als je deze wilt horen. En dan stem je op 1 natuurlijk.
1: 494.
0: Maar dit is meer mijn ding. Ik ga daar niet over liegen. Ben je het daarmee eens? Dan kies je gewoon voor nummer 2. Madonna en Hang Up. Welke wil je horen? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Keuze 1 voor Music van Madonna. Keuze 2 voor Hang Up van diezelfde Queen of Pop.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een Maki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
3: In Walibi!
4: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
10: Solden bij Zalando.
11: Wat doe ik aan voor die barbecue?
10: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
11: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
10: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
12: Ze zijn officieel geopend.
13: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
12: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
14: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Krevel.
17: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
16: Krevel. Leef beter.

Wat zou hem gaan worden? Summerbeat Battle. Music of Hung Up. Welke van die twee Madonna-tracks wil jij heel graag horen? Dat is de vraag die ons bezighoudt via de Topradio BE. Hebben heel wat mensen hebben erop gereageerd, waarvoor dank trouwens. Margot wilt heel graag nummer 2. Michael zegt ook sowieso nummertje 2. En een hele goede morgen, Top. Michael, goedemorgen daar aan de andere kant. Stefan zou graag toch music hebben. Glenn kiest voor 2 en zo kan ik eigenlijk nog wel een tijdje doorgaan. Ik kan je vertellen dat het eigenlijk niet eens spannend is. De meerderheid heeft voor 75% gekozen.

0: En jij hebt hem gekozen in de Summer Beat 1000. Madonna en Hung Up. Een hele goede morgen. Het is ruim 9:30 op deze vrijdagvoormiddag. Drie plekken waar je meer, of deze vrijdagochtend vooral, drie plekken waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Randst en Antwerpen-Oost verlies je een 30 minuten. En op de E314 richting Lummen, tussen Houthalle-Helchteren en Zolder-Terlamen, een 30 minuten extra. Op de E19 richting Antwerpen, tussen Mechelen-Zuid en Rumst, daar nog 10 minuten erbij. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat, verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Voilà, hè? Onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Mm, slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.
5: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Lotto is op zoek naar een mond.
3: Waar heb ik?
7: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
3: Ja, dat kan ik wel smaken.
7: Of specialiteiten over de hele wereld.
3: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
8: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
1: Dit is... Top, top, top.
11: We make you move. Your summer beat. Brian Loefriem.

top met een van de zomerhits van deze zomer. Another N54 Ultra met Talk To You. Onderweg Parachute Youth, Can Get Better Than This. En wees maar zeker dat het wel zo is. Want Medusa, Don't Wanna Go Home komt eraan. Na deze Netsky, dit is Rio bij Top.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

De vrijdagochtend van Top met Parachute Youth. And can get better than this. Goedemorgen, straks om 10 uur is er Typo van Leliendaal. Krijg je weer bij de kans om je mening te geven over een gloednieuw nummer. En dat uiteraard in Hit of Shit. Het is maar dat je het weet, zometeen straks na 10 uur. Ik heb nog Selena Gomez voor jou, Marshmello. En ook deze, Lucas en Steve. Dat is altijd genieten. Love on hold. Fijn weekend en tot maandag.

0: get to you, to get to you, to get to you.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen, Festiloco Ninoven. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat. Samen met Mentos vibes.
2: Nieuw Mentos vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
3: Yeah. Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top!
3: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de topheadlines en die krijg je van Niels. Een goedemorgen, Niels.
4: Goedemorgen. Europese luchthavens vrezen vertragingen tot 5 uur. Heel wat grote luchthavens hebben een nieuw douanesysteem. Als je van buiten de EU komt, krijg je geen stempel meer in je paspoort. Dat gaat voortaan digitaal. Maar het systeem kampt met veel kinderziekten, waardoor de wachttijden nu vaak kunnen oplopen. En door de drukte in de zomer vrezen de luchthavens extra veel problemen. Ze vragen samen in een brief aan Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om het systeem af te voeren. Een kwartier geleden is in Brussels Expo het toelatingsexamen voor tandarts gestart. 2500 jongeren doen daaraan mee en er zijn maar 277 plaatsen in de opleiding. Degenen met de hoogste scores kunnen dus starten. Het examen is ook opnieuw met pen en papier, omdat er vorig jaar gefraudeerd werd met ChatGPT. Gisteren was er al het toelatingsexamen voor arts, morgen dat voor dierenarts. Vanaf oktober moet je in Brussel een boete betalen als je je auto langer dan 6 uur oplaadt aan een publieke laadpaal. Omdat er al maar meer elektrische auto's zijn, maar niet altijd genoeg laadpalen. De boete bedraagt 6 cent per minuut. En Tomorrowland is opnieuw het beste festival ter wereld. Al voor het 6e jaar op rij staat het op 1 in de DJ Mag Top 100. Festivalgangers over de hele wereld mochten stemmen. Tomorrowland verwelkomt elke zomer zo'n 400.000 bezoekers in Boom in 2 weekends. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
5: Er zijn nog 2 plekken waar je 15 minuten of meer verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de E313 richting Antwerpen, daar moet je 54 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tenslotte op de E34 richting Knokke, daar moet je 18 minuten bijtellen tussen Nieuwburg en Kaprijken. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
2: Dit is Top! Van Leliendaal.
5: De vrijdagvoormiddag starten we goed met Loot en zijn Down Under. Komt eraan na Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

moment in dit lied spreekt hij over een Vegemite sandwich. Vegemite, dat is zo'n specialiteit uit Australië. Dat doen ze dan op hun boterham daar en zo, zoals choco. Maar het is echt niet te eten. Ik heb het ooit eens geprobeerd, echt niet lekker. Hallo, hallo, goedemorgen trouwens. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. Het belooft ook een prachtig weekend te worden met heel mooi weer. Dus ik ben wel eens benieuwd naar jouw weekendplannen. Is het een weekendje naar de kust? Staan er festivals op het programma? Of is het helemaal iets anders? Laat maar eens komen via de Top Radio BE-app. We tellen samen af naar het weekend en ik loods je nu door de vrijdagvoormiddag met Maurizio en New Emotion.

me af wat jouw weekendplannen zijn. Top Your Summer Beat. Vicky die stuurt dat ze op dit moment onderweg is naar de Belgische kust. Dus die zit in de auto. Steve die gaat voor zijn wekelijkse trip naar Amsterdam. Een wekelijkse trip naar Amsterdam, Steve. Triggering. Veel plezier daar. Christophe die stuurt, ik ga straks 3 dagen stappen in Luxemburg. Mijn vrouwtje zal er de pees op leggen. Met andere woorden, het wordt afzien daar. Ook heel veel succes, Christophe, daar in Luxemburg. Maxim die stuurt dan ook nog eens, hey, morgen staat er voor mij een circuit Zolder met autoshow van BMW en Duitse wagens op het programma. En lekker in de avond een barbecue thuis. Genieten wordt dat. Groetjes van Maxim, zegt hij er nog bij. Wel, groetjes terug, Maxim. En dan heb je nog Hanna. Die heeft geen plannen dit weekend. Kids op Gidsenkamp en op Kazoekamp. Dus ik heb eindelijk eens rust. Dat is ook wel eens wel gekomen, hè. Ik lees allemaal heel leuke plannen. Maar eerst moeten we nog die vrijdag overleven, natuurlijk. Met zometeen nieuwe muziek ga ik zometeen aan je voorstellen. Eerst nog Everything But The Girl. Dit is Missing

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
6: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
7: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
6: Wat bedoelde?
7: Ja, die regelt heel op een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
8: Dat zal wel.
7: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
6: Echt? Dus?
7: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Dit is Top.
1: Het is tijd voor nieuwe muziek op Top. En het is eentje van Thomas Hamilton. Ik zeg het wel heel hard op zijn Engels. Het klinkt ook wat Brits, maar het is eigenlijk een Belg die Thomas Hamilton. Met één groot doel, en dat is een levenslange droom werkelijkheid maken. Hij wou namelijk van kleins af aan al muziek maken. En op 21-jarige leeftijd had hij een stevig auto-ongeluk. En daardoor, dat heeft eigenlijk alles veranderd, want daardoor is hij dus belangrijk bezig geweest, of lang bezig geweest, met eigen muziek te maken. Helemaal gestort op muziek maken. En zo heeft hij dus een nieuwe track uit. En we gaan hem hier draaien op Top. Why Do You heet hij. En hij komt er nu aan.

0: Goed blijft deze, zeg. Het is vrijdag. Dan mag deze eens gedraaid worden. MGMT. Met Kids. En zo werd het 10:30. Nog twee plekken waar je 15 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. En dat is op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 1:05 bijrekenen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E313 richting Randst, daar ben je 19 minuten kwijt door een ongeval tussen Ham en Geel-West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier. Zometeen weer tijd voor Hit of Shit.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is €25.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort ready on.
6: Adventure is everywhere.
7: Kom naar de Solden.
8: Nee, Solden.
7: Solden?
8: Een S, Solden bij AS Adventure.
7: AS, dat is ook al mijn S.
8: Ja, Solden bij AS Adventure.
7: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
8: Nee, het is Solden.
7: Shit, hè.
8: En zondags open.
7: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Je kunt toch een vrijdag pakken?
6: AS Adventure.
9: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
10: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
11: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
12: en Brico Planet
11: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
12: 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% voor B-plus leden.
12: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
16: Krevel. Leef beter.
17: Even bollen. Iedereen moet het weten.
18: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
19: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
20: Dit is...
21: We make your move, your summer beat.
20: Thibaut van Leliendaal.

0: Een warme oproep nu om mee te doen en de Top Radio BE-app erbij te nemen.
1: Hit of shit.
0: Want je gaat voor de voorlaatste keer Raffi horen in onze Hit of Shit. Ze is model, maar ze focust nu volle bak op muziek maken. En zo heeft ze dus haar eigen nummer Giving You uitgebracht. Ik moet wel zeggen, de voorlopige stand voor Raffi is 48% hit, 52% shit. Dus het is heel, heel nipt deze week. Maar je gaat hem nog twee keer horen vandaag, nu bij mij en straks bij Bram in de top hit 40. En daar valt dan de eindbeslissing. Dus heel warme oproep om gewoon via de Top Radio BE-app jouw mening te laten weten. Want het is echt nodig. Dus wat vind jij van deze Raffi en Giving You? Hit of shit? Laat maar komen. Top Radio BE.

De meningen zijn aan het keren, heb ik de indruk. Hit of shit, wat vond jij van Raffi en Giving You? Laat maar komen, Top Radio BE app. Zometeen overloop ik het eindresultaat. Nu Shakira, Dai Dai.

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je bij mij?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
2: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
1: Moduvan.
4: Liquid dat er wint, wie er mooie kabinet de zak slimmer.
5: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide.
6: Vinyl only sets by Age of Love Sound System.
5: Nico Morano,
6: DJ Wout,
5: Christophe,
6: Cubics en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
7: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
8: Begint er niet over.
7: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
8: Serieus?
9: Dus niet zoals een interim kantoor.
7: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
10: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
11: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
12: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.

0: Wat vond jij van Raffi en Giving You? Eén vraagje.
1: Hit of shit?
0: Yannick die vindt het een hit. Valentino die stuurt in de Top Radio uit. Bro, afvoeren. Dan heb je Morgan, die vindt het een hit. Love it. Ik heb het gisteren al zot gedraaid. Voor Anne blijft het een dikke shit voor mij. Dat ze maar bij haar modellenwerk blijft. Want ja, het is een model, die Raffi. Cliff stuurt ook. All I can give her is een droge shit. Dus niets voor mij. Hans die vindt het top, mag erbij deze zomer, dus een hit. Glenn vindt het ook een hit, het wordt elke keer beter en beter. Sylvia ook een hit, doet me denken aan de jaren 90. Het is wat gedraaid vandaag, heb ik de indruk. Ik heb het opgeteld, want ik tel het altijd op. Vandaag 56% hit, 44% shit. En in het totaal, want ik hou dat hierbij, mijn boekhouding, staat het nu... Op 52% hit, 48% shit. Het blijft dus heel spannend voor Raffi en Giving You. Straks tijdens de Top Hit 40 hoor je haar nog één keer. En dan mag je een laatste keer jouw mening geven. Zeer benieuwd dus.

0: berichtje in de Top Radio B-app van Kenneth. En die stuurt dat hij dit weekend vooral gaat chillen in zijn tuin. En hij heeft daar een leuk fotoke bij gezet. Er is ook een zwembad te zien in de achtergrond. Nou, dat is fijn. Ik heb eigenlijk nog niet verteld wat ik ga doen dit weekend. Top! Morgen eerst 60 jaar trouw van mijn oma en opa. Dus ik moet nog eens goed nadenken wat ik juist ga aandoen. Het is heel warm, al is het even morgen zo'n 26, 27 graden. Dus zo'n hemd met een lange broek, ik denk dat ik dat ga skippen. Ik ga dat niet doen. Dus nog eens goed nadenken wat ik ga daarvoor moeten aandoen. Daarna, na het feest, als het niet te lang uitloopt, dan ga ik normaal naar een feestje op Festiloco. Dat is in Ninove, festivalke daar. En ik kijk vooral uit naar To Unlimited. Die treden daar s'avonds op de mainstage. Ik heb ze nog nooit live gezien. Dus morgen de eerste keer. Voor alles een eerste keer. Dus morgen dus Festiloco.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Homo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een Maki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes,
4: Pompie,
3: heb je dat gezien?
4: Heb je wat gezien?
3: De grote zomerdeals bij Gamma.
5: Ja, ze doen
6: met kortingen.
4: Tot 50%.
3: En de bon in de folder.
4: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
7: Ook gezien.
3: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
7: Pompie, wij klussen mee.
8: Yeah!
9: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Dit is Top!
11: Een goeiemorgen. Het is 11 uur, tijd voor de topheadlines. En ik krijg van Niels. Goedemorgen, Niels.
12: Goedemorgen. De dader van de schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar is veroordeeld tot 13 jaar cel. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. In de ochtend van 5 februari vorig jaar vuurde hij maar liefst 23 kogels af met een Kalashnikov. De man zelf was niet op zijn proces. Hij knipte enkele maanden geleden nog zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Zijn compaan krijgt 11 jaar. Het gaat de goede kant op met het grondwaterpeil. Dat is licht hersteld tegenover mei dankzij het natte begin van juni. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarna was juni natuurlijk ook heel warm en droog. Katrien Smet.
13: In de helft ongeveer van onze meetlocaties meten we lage tot zeer lage grondwaterstanden. En het is opnieuw droog en het is opnieuw warm en het wordt zelfs warmer. Dus we zullen zien dat dat grondwater dan de komende weken opnieuw verder zal dalen.
12: Daarom is het op verschillende plaatsen al verboden om water op te pompen. En in Oekraïne zijn nu al 30 doden geteld na de zware Russische drone- en raketaanvallen woensdagnacht. Er is sprake van meer dan 70 raketten en bijna 500 lange afstandsdrones. Ze vlogen vooral richting de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Het was een van de grootste aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
11: Er zijn nog twee plekken waar je 20 minuten of meer verliest. Op de E40 richting Brussel. Daar moet je een half uur bijtellen. Tussen Brussel en Hermé. En dan nog tot slot op de E313 richting Antwerpen. Daar verlies je 22 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
10: Dit is Top. Van Leliendaal.
11: Als je nog geen vrijdaggevoel hebt vandaag, dan ga ik daar nu voor zorgen. Want hier is Kesso en Ray met Prada.

luisteren naar de laatste letters hier voor het KMAI. Ja, je weet wel wat dat wil zeggen, hoop ik. En deze ochtend kwam het weerbericht van Alejandro uit Mexico.

Voilà, het mooiste weekend ooit van maken. Dat wil dus zeggen dat het heel mooi weer wordt dit weekend. Het wordt dus eigenlijk fantastisch goed weer. Dat is eigenlijk wat Alejandro wou zeggen. Nu een fantastisch goed duo. Madonna en Sabrina Carpenter. Sabrina.

Op vrijdag begint je weekend hier altijd wat vroeger op top. Meer bepaald om 1 uur, want dan is het weer tijd voor de Top Hit 40. En zometeen overloop ik de top 3 van vorige week nog eens met jou. En dan ben je helemaal up-to-date voor deze namiddag. Nu eerst nog Disco Lines, No Broke Boys.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
5: Profiteer nu van straffe soldekortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote badeend.
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Jouw weekend start hier niet om 4 uur of om 5 uur, maar wel om 1 uur met de Top Hit 40. Wel niet met Bart-Jan vandaag, die ligt ergens op een hangmat tussen de palmbomen. Dus die zal er niet zijn. Wel Bram, want die neemt over en die loodst je door de 40 meest gedraaide toptracks van deze week. Vorige week een verrassing van formaat in de Top Hit 40, want de Bausa stond op 3. Twee plekken verloren dus.
1: 2.
0: Ze steeg 7 plekken, allemaal te danken aan het WK. Shakira. Nieuwe nummer 1.
1: 1.
0: Another.

0: heb goed nieuws voor de fans van deze Paul Kalkbrenner. Want hij staat deze zondag 5 juli staat hij op Rockweg Werchter. Dus als je hem aan het werk wilt zien, dan moet je daar zijn. In de barn zal dat zijn.
1: Dit is Tom.
2: Yo, Sandveld hier.

0: and beautiful.
1: 11:30. Zometeen mag je de klinkers bovenhalen en de klinkers E en A bovenhalen. En dat mag je doen omdat A Million Voices van Otto Noos onderweg is. Eerst nog twee plekken waar je 15 minuten of meer kwijt bent op de Vlaamse snelwegen. Op de E313 richting Antwerpen, daar verlies je 19 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. En tot slot op de E313 richting Ranst, daar moet je 18 minuten bijrekenen tussen Ham en Geelwest.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Dit is Top. Your summer beat. We make you move. Thibaut van Leliendaal. Your

0: Het is tijd om jou weer aan het werk te zetten.
1: Daily Dilemma.
0: Vandaag in het dagelijkse dilemma een vraag die ons elk jaar bezighoudt tijdens het boeken van een vakantie. Want je hebt de tour operators die natuurlijk pakketreizen aanbieden. Dat is zo'n reis waar vliegtuig, verblijf, eten, alles is inbegrepen, all inclusive. Maar dan heb je ook de campings, de Airbnbs, de vakantiehuizen, booking.com's en zo. De zaken die je zelf moet regelen. Enfin, je vakantie dus helemaal zelf plannen eigenlijk. Dus ik vraag me vandaag af, ben jij team pakketreizen of ben jij team ik regel alles zelf op vakantie? Dat mag je mij eens laten weten via de Top Radio BE-app. Zeer benieuwd in welk kamp jij vandaag zit. Is dat team pakketreizen? Of team, ik regel zelf alles wel. Laat maar komen. Ondertussen krijg je de laatste uurtjes van onze Top Tune of the Week.

0: betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
3: Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
7: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog zolden ook.
8: Gok weet niet, twijfel nog.
7: Wat doe jij nu?
9: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
8: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: Ik had een vraag voor jou. Ben jij team pakketreizen of team ik regel alles zelf?
1: Daily Dilemma.
0: Els, die is team ik regel alles zelf. Dat zijn de fijnste en spannendste vakanties. Ian en Bjorn, die zijn team mijn vriendin regelt alles zelf. Dat is ook gemakkelijk natuurlijk. Gunther, die gaat voor pakketreizen. Dan hoef je helemaal nergens aan te denken en gewoon te relaxen. En dan heb je nog Nathalie, die is team ik regel alles zelf. Je bent dan je eigen baas en zo beslis je zelf hoe en wat. Wij gaan naar Toscane dit jaar met de auto. Veel meer vrijheid, omdat je ook bijvoorbeeld geen beperking hebt qua bagage en geen stress en druk om een vliegtuig te moeten halen enzovoort. Kan ik helemaal in volgen, Nathalie? Ik zie toch heel weinig mensen of heel weinig onder ons die fan zijn van pakketreizen. Ik moet eerlijk toegeven, ik deed altijd alles graag zelf, maar de laatste jaren ben ik heel fan geworden van die pakketreizen. Ja, we worden een dagje ouder, zeker.

Het is 7 voor 12. Zometeen krijg je de top headlines. Zeker niet weglopen, want je krijgt nog een hit uit 2016 van mij nu voor die top headlines. Eentje van Calvin Harris. En het is een iets minder bekende, maar daarom niet minder slecht natuurlijk. My Way komt er nog aan. En nu zetten we het op een loopje richting de kantine. Richting die lunch, want die komt er ook aan. Hè? Dit is Milk Inc. En Run, goedemiddag.

0: naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden. Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. Ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Koffer gestolen in Kreta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is Top!
8: Goedemiddag, 12 uur. Hier is Niels met de top headlines. Goedemiddag, Niels.
9: Een goedemiddag. Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam. Nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt. Dat was het begin van operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld, vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard. Maar ook vlakbij Perpignan, daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. Niels was daar met zijn familie op vakantie, zij zijn alles kwijt.
10: We hebben niks meer. Alles lag in de chalet. Alles is opgebrand. Het is echt apocalyptisch geweest, want de mensen zijn echt allemaal op hun eigen houtje gaan vluchten. Ik was zelf opgenomen in de vlammen eigenlijk en het begon echt rondom mijn caravan te branden. Ik snap eigenlijk niet aan de snelheid dat het vuur zich heeft verspreid, dat er geen doden gevallen zijn.
9: Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. De dader van de schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar is veroordeeld tot 13 jaar gevangenis. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. In de ochtend van 5 februari vorig jaar vuurde hij maar liefst 23 kogels af met een Kalashnikov. De man was zelf niet op zijn proces. Hij knipte enkele maanden geleden nog zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Zijn compaan krijgt 11 jaar. Het gaat de goede kant op met het grondwaterpeil. Dat is licht hersteld tegenover mei dankzij het natte begin van juni. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarna was juni natuurlijk ook heel erg warm en droog. Katrien Smet.
11: In de helft ongeveer van onze meetlocaties meten we lage tot zeer lage grondwaterstanden. En het is opnieuw droog en het is opnieuw warm en het wordt zelfs warmer. Dus we zullen zien dat grondwater dan de komende weken opnieuw verder zal dalen.
9: Daarom is het op verschillende plaatsen al verboden om water op te pompen. En voetbal dan. Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent een contract tot de zomer van 2029. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen AC Milan. En we blijven bij het voetbal, want de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Senegal is verkozen tot beste WK-match tot nu toe. Supporters kunnen die matchen een score geven en de wedstrijd van afgelopen woensdag kreeg 9,3 op 10. Dat is de hoogste score van alle matchen tot nu toe. Waarom, daar wordt niet naar gepolst, maar we kunnen er ons natuurlijk wel iets bij inbeelden. Het was echt nagelbijten tot het einde. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het

0: Mechelen-Zuid en Rumst. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
1: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
0: Ik hou je gezelschap tijdens de lunch en dat met goede muziek natuurlijk. Oxia komt eraan na Robin Schulz, Young Right Now.

0: de vrijdagmiddag is ingezet. Domino, Oxia, ze zouden niet misstaan op Beauville. Of hij zou niet misstaan op Beauville. Met deze vibe, die ga je daar ook terugvinden. Dat is ook dit weekend, Beauville Festival. 4, 5 juli, Kasteel Ooidonk in Deinze. Dus als je nog wilt gaan, dat is ook misschien wel eens de moeite om te doen. Beauville.
1: Dit is Top.
0: Als je deze zomer naar Frankrijk gaat, dan moet je even oppassen wat ik ga zeggen nu, want er zijn blijkbaar heel veel autodieven op dit moment. Blijkbaar is er een nieuwe trend onder de autodieven in Frankrijk. Om de zoveel jaar verandert die trend wel eens, blijkbaar. Zo werden er vroeger heel veel radio's gestolen uit auto's. Of GPS'en. Ja, dat waren zo van die radio's die je kon inklikken. Ik had vroeger een Renault Twingo. En dan had ik daar zo'n klein radiootje van. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat werd heel vaak gestolen. Maar nu is het blijkbaar iets anders. En vooral in Frankrijk. Want nu stelen ze, luister goed, een volledige achterbank. Ja, dan halen ze er gewoon uit als je auto geparkeerd is, die volledige achterbank eruit. Want dat brengt blijkbaar heel veel geld op. En vooral bij de Citroën C3 en de Renault Clio. Dus als je op vakantie gaat naar Frankrijk met de C3 of een Renault Clio, wees opgepast. Je bent gewaarschuwd.

Hij komt met een nieuwe muziek, deze Kygo. Take Me Back gaat hij heten. Het is iets wat anders. Het is met Max McNow. Dat is een Britse zanger. En de track die zou volgende week dus uitkomen.

0: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen, Festiloco Ninove. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: Het zijn solden in de designer outlet.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Kom ook koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Solden bij Zalando.
5: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
7: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

0: tickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
2: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
1: Dus we groeien.
2: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
1: Dan is dit jouw moment.
2: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.

0: Daarvoor moest er nog geen genoeg sport zijn. Morgen begint de Tour de France. Gisteren was het daar een ploegvoorstelling in Barcelona, want daar beginnen ze ook met de Tour de France. Ja, de Ronde van Frankrijk in Spanje. Ploegvoorstelling daar in Barcelona onder de Sagrada Familia. Topfavoriet Pogacar, die zag er heel scherp uit als ik zo eens keek. Hij heeft ook een uniek kapsel, een soort Eminem-kapsel. Zeer kort, het is wat bros en met zijn wit blond haar zo. Dus hij is er helemaal klaar voor. Maar ook onze Remco Evenepoel, die zag er heel scherp uit. Ik ben heel benieuwd wat hij kan betekenen in deze Tour de France. Vanaf morgen dus te volgen op Sporza.
1: Is

0: Half 1, zometeen krijg je Major Lazer en Justin Bieber met Cold Water. Eerst nog 3 plekken waar je een kwartier of meer verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de E403, daar is het serieus. Daar is ook, jammer genoeg, hoorde ik net in het nieuws, dat er daar een dode en 4 gewonden zijn gevallen na een zwaar ongeval in Aardooien. Daar verlies je 33 minuten. Door een ongeval dus. Op de E19 richting Antwerpen dan 17 minuten bijtellen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland 16 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
1: Mannekes, heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen.
4: Met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
3: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
3: Bompi, wij klussen mee.
5: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Lotto is op zoek naar een mond.
8: Wat heb ik?
7: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
8: Ja, dat kan ik wel smaken.
7: Of specialiteiten over de hele wereld.
8: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
9: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe!
13: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
15: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
14: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
15: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
14: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: shape of you.
1: Het is vrijdag namiddag. Heel veel mensen tellen al af naar dat weekend nog eventjes te gaan. En het is bijna weekend. Heel veel mensen ook die al onderweg zijn naar de zee, waarschijnlijk naar de Belgische kust. En ik ga speciaal voor jou zo meteen eens kijken of het nog de moeite is om te gaan of niet. Is het daar al druk? Is het al koppenrollen? Ja of nee? Dat is de vraag. Dat gaan we zo meteen checken. Lost Frequencies komt er nog aan. Eerst deze Peggy Goo. It goes like na na na na.

0: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano, DJ Wout, Christophe, Cubics and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
1: Kansen krijgen op je werk.
2: Check.
1: Interesse in machines.
2: Check.
1: Goede werksfeer.
2: Yes.
1: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
3: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
4: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
5: Hey mama's en papa's.
6: Wij zijn Tarzan.
7: En Jane.
6: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
7: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
6: komen de kids een dagje ravotten.
7: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuzenzolder.
6: Je komt toch eens langs.
8: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
10: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
11: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
12: Begint er niet over.
11: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
12: Serieus?
13: Dus niet zoals een interim kantoor.
11: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
14: Austin Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.

0: De vraag van vandaag.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: En dat is een goede vraag, want is het al druk aan de kust? Je kan dat checken op dekust.be, daar staat een kustbarometer. En ik ga eens speciaal kijken voor jou, want ik merk via de Topradio B-app dat er al heel wat mensen naar de kust aan het rijden zijn. En op dit moment valt het eigenlijk redelijk goed mee. Je ziet dat het nog maar vrijdagmiddag is. Enkel in Oostende zie ik dat het al wat drukker is in het centrum daar en ook aan de dijk. Hetzelfde geldt voor Knokke. In Knokke-Heist, daar is er ook al wat meer drukte op de dijk te zien. En ook in Blankenbergen, daar neemt de drukte momenteel toe. Maar in het algemeen valt het heel goed mee. Het gezellig druk staat er, dus het heel veel groene zones. Het is zeker en vast nog de moment om naar de zee te vertrekken. Morgen zal dat inderdaad wel wat anders zijn, vermoed ik. Dus, maar op dit moment valt het nog mee. Je kan perfect nog naar de kust vertrekken.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
4: Dit is Top!
5: Het is 1 uur, de topheadlines krijg je nu van Niels. Dag Niels, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam, nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt. Het was het begin van Operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. En in Ardooien in West-Vlaanderen is een man overleden in een verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, 3 andere inzittenden lichtgewond. Er waren 4 voertuigen betrokken, onder meer een vrachtwagen met een verhuislift. Het lijkt erop dat die inreed op een auto en het ongeval zo veroorzaakte. De E403 richting Doornik is volledig versperd. Het zal nog enkele uren duren voor je daar weer vlot door kan. Als je vandaag of morgen met de auto naar het zuiden trekt, hou je best rekening met stevige files. Want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. Joost Kazemans van Touring geeft tips.
7: Best heel wat water aan boord, fris water. Stop het even in een koelzak of een koelbox. Neem ook regelmatig een pauze. Dat is goed om even de benen te strekken. Maar het geeft ook de gelegenheid soms om even wat te gaan afkoelen en wat ontspanning voorzien. Een leuke playlist, een spelletje voor de kinderen op de achterbank. Dat zijn dingen die echt wel helpen om de tijd te doden.
6: Ook morgen wordt het druk, want ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld, vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard. Maar ook vlakbij Perpignan, daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. Niels was daar met zijn familie op vakantie, zij zijn alles kwijt.
8: We hebben niks meer. Alles lag in de chalet. Alles is opgebrand. Het is echt apocalyptisch geweest, want de mensen zijn echt allemaal op hun eigen houtje gaan vluchten. Ik was zelf opgenomen in de vlammen eigenlijk. Ik begon echt rondom mijn caravan te branden. Ik snap eigenlijk niet aan de snelheid dat het vuur zich heeft verspreid, dat er geen doden gevallen zijn.
6: Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. En voetbal dan, Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent er een contract tot de zomer van 2029. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen bij AC Milan. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
5: Op dit moment 4 vertragingen van een kwartier of langer. Je schuift aan op de E403 een half uur. Dat komt door een ongeval tussen Lichtervelde en Roeselare-Beveren. Op de E313 ook een half uur tussen Gerentals-West en Antwerpen-Oost. Dan richting Nederland op de Antwerpse ring een half uur tussen Antwerpen-West en Bogerhout. En op de E19 een kwartier tussen Mechelen-Zuid en Rumst.

0: Bram van Hee.
1: Yes, yes, het is vrijdag.
2: Hey Bram.
3: Goedemiddag Bram.
4: Ja. Hey, dag Bram.
1: Zeg je werkweek maar bye bye, zou ik zeggen, want fysiek is dat misschien nog niet mogelijk, maar mentaal sowieso wel. Hè. De Top Hit 40 zorgt voor het weekendgevoel. Het gaat een mooie lijst worden, want ik heb twee nieuwkomers deze week, waarvan twee tracks dat zijn die echt wel heel zomers zijn en die het volgens mij ook heel lang zullen trekken. Maar voor we aan de 40 beste beginnen van deze week, ga ik samen met jou even terugblikken met de top 3 van vorige week. De Bausa

0: Heel benieuwd of deze van Another Talk To You straks nog bovenaan staat.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Het moet gezegd, er is concurrentie uit Seattle, want de WK-gekte heeft ons nu allemaal echt helemaal vast.
2: Jawel! Romelu Lukaku! Je moet hem dus gebruiken.
0: Ja, zeker nu de 8e finale eraan komt van de Rode Duivels. Ik ben benieuwd of zich dat gaat vertalen in een nummer 1 plek voor Shakira en het WK-lied Die Die. Het zou best kunnen natuurlijk. Je komt het straks te weten hier in de Top Hit 40. Nu op 40 na 29 weken is die bijna klaar met lopen. I Run van Haven.
1: 40.

0: Twee plaatsen gezakt deze week. Think About Us van Sonny Fodera.
1: Top Hit 40.
0: De Nederlandse DJ José heeft een nieuwe versie gemaakt van Turn the Lights Off. Dat is de nummer 37 van deze week. Die hoor je zo. Ik hoorde trouwens onlangs die DJ José een uitspraak doen in een interview waar ik echt helemaal achter sta.
2: Een goede danceplaat voor mij heeft heel veel waarde wanneer die moet groeien. Als je een plaat in één keer heel erg goed vindt, is hij ook heel snel vervelend. Maar als je een plaat hebt waarvan je de eerste keer denkt van hey, hij is leuk, maar dan de tweede keer of derde keer denkt van yo, hij wordt steeds beter. Dat is mijn idee van een goede plaat. Een plaat moet groeien.
0: Ja, er zit wel iets van waarheid in. Vind je dat ook niet? Ik heb dat gevoel ook een beetje bij de volgende. Ondertussen heb ik hem al zo vaak gehoord dat ik helemaal verkocht ben. Het is een van de nieuwe tracks deze week in de Top Hit 40. Hij breekt door van de clubs naar de festivalweides. En daarom dus nu ook nieuw in de Top Hit 40. Ben ik heel blij mee.
1: Nieuw in de Top Hit 40.
0: Het is deze van Prospa.
1: 38.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen, Festiloco Ninoven. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
3: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Homo koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Videoland. Een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
1: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
2: Jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto5.

Jouw Destiny is het weekend uiteraard. En dat weekend ziet er zeker niet verkeerd uit. Zonnige zaterdag in het vooruitzicht met een goede 26 graden. Dat is eigenlijk de zomer, de Belgische zomer op zijn best. Hè. Meer hoeft dat niet te zijn. Nogal wat Belgische dance staat er altijd in de top hit 40 en zo hoort dat ook te zijn. Brian V is zo een Belgische DJ. Die zakt deze week 11 plaatsen. Dat is de sterkste daler deze week met zijn track Where Have You Been. Maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn, want hij heeft vandaag op deze vrijdag nieuwe muziek gelanceerd met een andere Belgische DJ. Maar daar ga je later vandaag nog meer over vernemen hier bij Top. Dit is Where Have You Been.

0: Ik vind het eigenlijk wel grappig.
1: Top Hit 40.
0: De meeste mensen kennen Gabry Ponte niet meteen van naam. Tot je zegt, maar dat is de man van... Dan kent iedereen hem plots wel, die Gabry Ponte. Ja, hij was dus de DJ en de producer van Eiffel 65, bekend van deze Blue Dabba Dee Dabba Da, een van de grootste dancehits ooit van hem. En 25 jaar later staat hij dus nog altijd hits te maken. Het bewijs heb je net gehoord in de Top Hit 40 met Words. Op nummer 34 stond hij genoteerd. Zometeen tel ik verder met jou af. Eerst even kijken waar het al aanschuiven is, want de avondspits is al vroeg begonnen deze vrijdag namiddag. Op de E313 schuif je een half uur aan tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Verder ook op de E403 een half uur tussen Lichtervelde en Roeselare-Izegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout. Op de E19 een kwartier tussen Mechelen Zuid en Rumst. En richting Nederland op de Antwerpse ring ook een kwartier tussen Antwerpen Linkeroever en Antwerpen West. Dus mocht je tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West, zo zeg ik het juist. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
2: Het zijn solden in de designer outlet.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Oh, wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Mannekes, heb je dat gezien?
6: Heb je wat gezien?
5: De grote zomerdeals bij Gamma.
7: Ja, ze doen met kortingen.
6: Tot 50%.
5: En de bon in de folder.
6: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
7: Ook gezien.
5: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
7: Bompi, wij klussen mee.
8: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
10: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
11: Krevel, leef beter.
12: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
13: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
14: Oh, ik zal het eens opzoeken.
13: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
14: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
13: Ah, top hè, die Kate.
15: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
16: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
17: Kruidvat, steeds verrast.
18: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
19: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Bob Sinclair, I Can Wait.
1: Top Hit 40.
0: Zometeen krijg je de tweede nieuwe in de Top Hit 40. En het is een nummer dat al een jaar oud is, dus eigenlijk een liedje van 2025. Dat is heel atypisch, maar het is een nummer dat dus een jaar geleden al op top te horen was. En deze zomer aan een echte revival bezig is. Plots wordt het massaal terug gestreamd en zie je het ook op social media overal opduiken. Wat het is, dat ontdek je zometeen hier in de Top Hit 40. Nu heb ik Offenbach, die heeft officieel toestemming. Of die mannen van Offenbach, want zijn twee DJ's, hebben officieel toestemming gekregen van Star Sailor om hun 4 to the Floor opnieuw uit te brengen. Er was wel een speciale voorwaarde. Maak er iets nieuws van, hebben ze gezegd, maar hou de ziel erin. Of de ziel van 4 to the Floor is overeind gebleven. Jij mag erover oordelen, want ik ga hem draaien nu. We make you move.
1: Top Hit 40.
0: Officieel dus Offenbach en Star Sailor. Dit is 4 to the Floor. We make you move.

0: Elke woensdag draait hij op Ibiza. Hij staat in de line-up van Club High. Helemaal terug met zijn track van vorig jaar, Jonas Blue. En het is meteen de hoogste nieuwe in de Top Hit 40, Edge of Desire.
1: Top Hit 40, overzicht 40.
0: Haven, I Run, op weg richting de uitgang van de Top Hit 40, vrees ik.
1: 39.
0: Hetzelfde geldt voor deze, maar die staan er ook al tientallen weken in. Sonny Fodera en Think About Us.
1: 38.
0: Deze track gaat er op de festivals veel bier gemorst worden, ben ik zeker van Prospa en Clooney. Free Your Mind.
1: 37.
0: Dit is een echte blijver in de Top Hit 40. Al wekenlang staat hij erin. Kato en John, Turn the Lights Off.
1: 36.
0: Alesso en Sasha met Destiny.
1: 35.
0: Deze week 11 plaatsen gezakt. Brian V, Where Have You Been?
1: 34.
0: Hij was in de 90s al relevant en is dat vandaag nog altijd. Gabri Ponte met Words.
1: 33.
0: Het is traditie, elke zomer brengt Bob Sinclair een zomersingle uit. Dit is die van deze zomer. I Can't Wait.
1: 32.
0: Ik vind wel dat de ziel er nog in zit van de originele 4 to the Floor. En dat was ook de bedoeling en een voorwaarde om dit opnieuw te mogen uitbrengen. Offenbach en Star Sailor.
1: 31.
0: Heel blij dat hij nu ook terug in de Top Hit 40 staat. Was vorig jaar ook al het geval hoor. Jonas Blue en Edge of Desire. Een re-entry noemen we dat dan. Want hij is terug helemaal hot de dag van vandaag. Zometeen tel ik verder met je af.
2: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
3: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baaien.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
4: Ja, dat wel.
6: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
7: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Moed u van.
10: Liquid dat er wint. Wieder maakt je kabinetten zak slimmer.
11: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
12: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
13: VR. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp.
14: Ga zo wakker, ja. Ik heb mijn uitlaten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
13: VR.
15: Jouw wagen, maar

0: 4 plaatsen gezakt deze week, deze Milky Just The Way You Are samen met Mallgrab. Ik weet dat de Braziliaanse DJ Alok niet meer single is, maar volgens mij heeft hij wel wat meegemaakt in zijn datingleven. Als het altijd zo blijft bij One Night Stands en je wil een lief om mee thuis te kunnen komen, dan is dat een beetje frustrerend. Iets wat heel wat singles zullen herkennen volgens mij. Nu, Alok wilde rond dat thema iets maken. Hè? Iets over eenzaamheid en het verlangen naar iets echts in plaats van een vluchtige relatie. En dit is het resultaat geworden.
1: 29.
0: Samen met Khalid is dit

0: haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
2: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Top!
7: Het is 2 uur op vrijdagmiddag, tijd voor de Top Headlines met Niels. Dag Niels, een goedemiddag.
8: Een goedemiddag. Bisschop van Antwerpen Johan Bonny reageert op de dood van Roger van Geluwe. Die roept voor veel slachtoffers van seksueel geweld opnieuw herinneringen op. Van Geluwe leefde teruggetrokken nadat hij in 2010 bekende dat hij jarenlang jongens seksueel had misbruikt. Dat was het begin van het grote onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk.
9: Vandaag moeten we zeker in eerste lijn denken aan de slachtoffers bij wie dat alle mogelijke herinneringen opbrengt aan hun verhaal en de nasleep daarvan in het leven. De dood maakt dat er bladzijden kunnen en moeten omgedraaid worden. Zolang iemand leeft, zitten er remmingen op wat je elkaar kunt zeggen.
8: Van Geluwe werd in alle stilte begraven. Hij was 89. In Ardooien in West-Vlaanderen is een man overleden in een verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, 3 andere inzittenden lichtgewond. De E403 richting Doornik is volledig versperd. Het zal nog enkele uren duren voor je daar weer vlot door kan. En als je vandaag of morgen met de auto naar het zuiden trekt, dan hou je best rekening met stevige files. Want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. Joost Kazemans van Touring geeft enkele tips.
10: Best heel wat water aan boord, fris water. Stop het even in een koelzak of een koelbox. Neem ook regelmatig een pauze. Dat is goed om even de benen te strekken. Maar het geeft ook de gelegenheid soms om even wat te gaan afkoelen en wat ontspanning voorzien. Een leuke playlist, een spelletje voor de kinderen op de achterbank. Dat zijn dingen die echt wel helpen om de tijd te doden.
8: Ook morgen wordt het druk, want ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
7: De leuke playlist waar het over ging in de Top Headlines. Ja, daar kan ik voor zorgen hè, tijdens de vakantieuittocht. Eerste files op de E40 is een ongeval gebeurd. 3 kwartier schuif je aan tussen Zwijnaarden en Drongen. Op dit moment op de E313 een half uur tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Dan op de E19 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En op de Antwerpsring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West verlies je ook nog tijd. En Boggerhout daar op dit moment 20 minuten aanschuiven. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan kan dat best, maar dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
6: Dit is Top. Tophit 40. Bram van Hee.
7: Zware verantwoordelijkheid voor jou dit uur, want we gaan de knoop doorhakken in Hit of Shit. Dan oordeel jij over het lot van een gloednieuwe plaat. Dat is voor later in dit uur. En nu Thomas Gray.
6: Dit is Top. We make you move. 27.

0: Ik weet dat deze Henri Pierre als echte Belg ook de match van de duivels heeft gevolgd.
1: Top Hit 40.
0: Op een zeer ongewone locatie, namelijk backstage tijdens een DJ-set. Ja, op dat moment was Calvin Harris nog bezig. Later moest Henri Pierre nog optreden op dat festival. Maar hij was dus tijdens de set van Calvin Harris de match van de Rode Duivels aan het volgen. Hij heeft dus een video gepost, kan je bekijken op zijn Instagram, waarop hij op een klein laptopje tijdens de set van Calvin Harris de verlossende 2-3 meemaakt.
2: Jawel! Romelu Lukaku! Je moet hem dus gebruiken.
0: En zo verder. Ja, dus op een heel klein schermpje heeft hij dat moeten volgen. Op dat moment, toen de bal tegen de netten ging en er 3-2 op het scorebord stond, was Calvin Harris, geloof het of niet, Under Control aan het draaien. Dus het liedje van Calvin Harris, Under Control, It's a Sign, denk ik dan. Want de Rode Duivels hadden net op dat moment terug alles onder controle en was de stress helemaal weg. Het is een mooi moment voor Henri Pierre en die zal zich volle bakken hebben gesmeten daarna tijdens zijn set. Op 26 in de Top Hit 40 kreeg je zijn Sola. En dan de ex-toptune moet ik nu ondertussen zeggen, want er komt zometeen een voorstelling aan van de nieuwe toptune. Hugo, Moving to the Sun.

0: Kygo en Khalid met Save My Love bij Top. Deze week een grote aankondiging van niemand minder dan Bebe Rexha. Ze komt naar België, ze komt naar Tomorrowland.
1: Let me tell you why I'm lucky, because I have one of my close friends, Mr. David Guetta, helping me curate the music, the set list, which is exciting, but also I'm so excited just to be able to sing the songs out to the crowd, and I just know it's going to be electric. Expect the unexpected. Oh. And let's fucking go. I'll see you there, Belgium. I love you.
0: Love you too, Bebe. En dan zie ik je ook heel graag optreden op het festival Tomorrowland. Ze gaat dus zingen. En David Guetta heeft daar al goed geholpen met de setlist, met de tracklist, zoals je kon horen. Gaat ook goed voor haar hier in de Top Hit 40. Want
2: 23.
0: Ze stijgt 4 plaatsen deze week met Sad Girls. It's

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Kom koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Adventure is everywhere.
8: Kom naar de Solden.
9: Nee, Solden.
8: Solden?
9: Een S, Solden bij AS Adventure.
8: AS, dat is ook al mijn S.
9: Ja, Solden bij AS Adventure.
8: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
9: Nee, het is Solden.
8: Shit, hè.
9: En zondags open.
8: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
7: AS Adventure.
10: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
11: En zo'n grote badeend.
10: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Wat doe jij meestal als je aan iets twijfelt?
1: Top Hit 40.
0: Ja, dan vraag je het toch gewoon even aan ChatGPT. Ja, toch? Dat heeft de volgende producer, een Rwandees, ook gedaan. Hij was eigenlijk niet tevreden over zijn eigen stem en daarom heeft hij de hulp van AI ingeschakeld. Dat ligt een beetje gevoelig in de muziekwereld en dat weet hij zelf ook, maar het heeft hem wel een virale hit opgeleverd. Een wereldhit, zal ik zelfs zeggen. Eigenlijk enkel en alleen omdat hij zijn eigen stem niet goed genoeg vond. Ik vind dat een heel mooi verhaal en daarom heeft hij zichzelf ook The Second Voice genoemd. En zo had hij ook meteen een artiestennaam. Eén ding ben ik wel heel zeker, het was zijn idee. En zonder zijn idee is de track er nooit gekomen, of zou die er nooit gekomen zijn. Dus het idee komt wel degelijk van een echte mens en niet van AI.
1: 21.
0: Dit is The Second Voice.

0: Let Me Be van The Second Voice. En dan tijd voor...
1: Top Hit 40, overzicht 30.
0: Deze week 4 plaatsen naar beneden. Milky & Mulgrap, Just The Way You Are.
1: 29.
0: 29. Dit is een dance track over eenzaamheid. Kom je ook niet vaak tegen Alok en Khalid, Dive Into Me.
1: 28.
0: Deze piano is geleend van Coldplay, Robin Schulz's nieuwste Better Times.
1: 27.
0: Al 25 weken lang houdt deze festivaltrack het uit van Thomas Gray, Rumors.
1: 26.
0: Als echte Belg heeft hij dus ook de match van de Rode Duivels gevolgd. Backstage of onstage bijna op een optreden. Beelden daarvan op zijn Insta. Henri PFR.
1: 25. I'm moving to the sun.
0: Jugal, Moving to the Sun, deze week de sterkste stijger, 10 plaatsen naar boven.
1: 24.
0: Kygo zakt er dan weer eentje, maar die is wel onderweg met nieuwe muziek, heb ik mij laten vertellen door mijn collega Thibaut. En superfan trouwens ook van Kygo, dus ik geloof hem als het goed is.
1: 23.
0: Bibi Rexha samen met haar maatje David Guetta, Sad Girls.
1: 22.
0: Die van Offenbach zakken 3 plaatsen met Miles Away deze week.
1: 21.
0: Een klein beetje hulp gekregen door AI, maar hij ontkent het ook helemaal niet. Integendeel, hij komt er vooruit. The Second Voice, Let Me Be, deze week op nummer 21 in de Top Hit 40. En dan een Belgische dansproductie.

0: Heb jij de Topradio BE-app bij de hand? Ik hoop het dat die niet te ver weg zit, want je gaat hem zo meteen nodig hebben. Ik heb je hulp nodig, want we gaan finaal beslissen over een gloednieuw nummer in Hit of Shit. Maar geen paniek, ik ga het zo meteen nog eens volledig laten horen en dan mag je bij insturen wat je ervan vindt. De files op de E40 gaat het langzaam 1:20 op dit moment tussen Merelbeke en Drongen. Dat komt daar door een ongeval op de E40. Op de E313 een 30 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Dan richting Nederland op de Antwerpse ring nog 20 minuten tussen Antwerpen-West en Boggerhout. En ook nog 20 op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan beter nieuws, verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
8: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Deze track heeft ooit hele lovende berichtjes gekregen in de Top Radio PE-app en op die manier hit of shit overleefd. En nu, weken later, zit hij vast in de playlist en heeft hij zelfs een plaatje in de Top Hit 40. Clooney and One Question brengt mij meteen bij...
1: Hit of shit.
0: Het is vandaag de laatste kans voor de Britse DJ Raffi om zich te bewijzen. Haar nieuwe track, Giving You, hoor je al de hele week bij Thibaut in de voormiddag hier bij Top. Met verdeelde meningen, maar dat mag natuurlijk. Hit of shit is de vraag. Al die meningen worden met de berichtjes van vandaag dan op een hoop gegooid. En zometeen dan krijg je het finale verdikt. Dus wil je het liedje van Raffi, Giving You, nog op Top horen? Wil je hem in de playlist horen? Geef je hem nog een kans, dan stuur je hit in, terwijl de plaat draait. Als je eerder denkt, nee, laat het maar bij deze ene keer, bij deze ene play, dan stuur je shit in. Dus duidelijker kunnen we niet zijn, hit of shit, nu insturen voor deze nieuwe van de UK DJ Raffi. Ik ben benieuwd wat jij vindt van deze. Dit is Giving You bij Top.

0: technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Hey mama's en papa's.
4: Wij zijn Tarzan.
5: En Jane.
4: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
3: Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
4: komen de kids een dagje ravotten.
5: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt? Zolder gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
10: Ik weet niet. Ik twijfel nog.
11: Wat doe jij nu?
9: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
10: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: Giving You van Raffi. Hit of shit. Danessa, Jurgen en Frederik zitten overduidelijk in kamp Hit. Die zijn fan van Giving You van Raffi. Elsie, Kevin en Jeroen hebben daarentegen een overtuigde shit ingestuurd. Ja, gelukkig waren er nog meer berichtjes, meer reacties. En ik heb ook alle stemmen van de hele week samengesteld. Of opgeteld beter. Die zijn binnengekomen bij Thibaut van de maandag tot en met deze ochtend. En bij wat komen we dan uit deze week?
1: Hit of shit. Jij koos voor Hit.
0: Je gaat hem dus nog horen bij Top.
1: Dit is Top. Dit is de Top Hit 40.

0: Power.
1: Het is vandaag op deze vrijdag een beetje M-Day, Madonna Day, want
2: Top Hit 40.
1: Haar nieuwe album is uitgekomen. Daar heb je deze ochtend in het ochtendprogramma bij Brian al heel veel over kunnen horen. Het is een beetje de remedie van Madonna tegen een wereld vol oorlog en haat waarin we vandaag leven. Er moet en er zal gedanst worden. Dus er zijn heel wat beats op die nieuwe plaat van Madonna te horen. De nieuwe single die vandaag is uitgekomen is Dansteria. Benieuwd of dit ook zal binnenkomen in de Top Hit 40 een van de komende weken. Dansteria is dus een van de nieuwe liedjes op het album van Madonna. Maar er is nog veel meer te ontdekken, want zo staat er bijvoorbeeld ook een nummer op met Martin Garrix en een nummer op met onze Belgische Stromae. Veel meer daarover de komende weken natuurlijk, want wie weet zal dat ook nog wel wat hits opleveren. En dit is Medusa. Zakte 2 deze week.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Dit is Top!
2: Ondertussen is het 3 uur geworden op vrijdagmiddag. Tijd voor de topheadlines. En die krijg je van Niels. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, reageert op de dood van Roger van Geluwe. Die roept voor veel slachtoffers van seksueel geweld opnieuw herinneringen op. Van Geluwe leefde teruggetrokken nadat hij in 2010 bekende dat hij jarenlang jongens seksueel misbruikt heeft. Dat was het begin van het grote onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk.
4: Vandaag moeten we zeker in eerste lijn denken aan de slachtoffers bij wie dat alle mogelijke herinneringen opbrengt aan hun verhaal en de nasleep daarvan in het leven. De dood maakt dat er bladzijden kunnen en moeten omgedraaid worden. Zolang iemand leeft, zitten er remmingen op wat je mekaar kunt zeggen.
3: Van Geluwe werd in alle stilte begraven. Hij was 89. Het lichaam van de overleden Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in Teheran. Daar vindt morgen zijn uitvaart plaats. Die zal een paar dagen duren. Het Iraanse regime verwacht dat miljoenen Iraniërs die herdenking zullen bijwonen. Khamenei kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog met de VS. Intussen is de nieuwe leider voor het eerst sinds de start van de oorlog in het openbaar verschenen. Hij ging het lichaam van Ali Khamenei groeten. En sport. De Duitser Julian Nagelsmann stopt als bondscoach van Duitsland. Dat bevestigt de Duitse federatie. Duitsland werd eerder deze week verrassend uitgeschakeld op het WK. Het verloor in de 16e finales van Paraguay. Jurgen Klopp, de voormalige succescoach van Borussia Dortmund en Liverpool, volgt hem mogelijk op. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op regen. Blijft wel zacht bij een graad of 25.
2: Zaterdag wordt dus de mooiste dag van het weekend, dat is duidelijk. Op dit moment nogal wat files, 5 vertragingen van een kwartier of meer. Ik begin op de E40. Op dit moment 40 minuten vanaf Erpenmeren tot Sint-Denijs-Westerhem. Op de Antwerpse ring een half uur richting Nederland, vanaf Antwerpen-West tot Berchem. E313 dan een half uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E19 20 minuten tussen Zemst en Rumst. Op de R4 in Gent vanaf het Gentse AZ, dat moet het UZ zijn denk ik toch, tot de watersportbaan. Ja, ze moeten dat hier even bevestigen, want het staat hier volgens mij verkeerd op mijn scherm. Maar goed, 20 minuten extra aanschuiven daar op dat moment. Of op die plaats, Peter. Mocht je op een andere plek aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier. Dat is meteen ook het goede nieuws.
1: Dit is Top. Top Hit 40. Bram van Hee.
2: Dit uur kom je te weten wie een week lang bij Top de Top Tune of the Week vast heeft. Ik maak het bekend dit uur. En uw kamerad?
1: Top.
2: Staat op nummer 13.

0: Vanavond slijt de wei van Rock Wechter iets voor 1 uur.
1: Top Hit 40.
0: En dan is het aan DJ-licious, want hij staat vanavond op The Hive. Dat is de camping van Rock Wechter. Om 2:30 begint hij aan zijn set. En dan doet hij een dik uur lang door voor iedereen die niet kan slapen. Met andere woorden, iedereen. Hè. De hele camping gaat daar gewoon bij zijn. Bij die set van DJ-licious. Vannacht, moet ik dan eigenlijk zeggen. Hè. Dit is de Top Hit 40 met dus ook DJ-licious Forever Young, net gehoord op nummer 12. En voor ik aan de top 10 begin, eerst nog een boom van een DJ. Want hij is bijna 2 meter hoog, of lang moet ik dan zeggen, als het over een mens gaat. En hij mag in boom optreden deze zomer. Staat op Tomorrowland en daar komen heel veel mensen naar kijken. Ik heb het over Calvin Harris. Uiteraard, Satisfy nu.
1: Top Hit.

0: Welkom in het zonnige weekend van Top. De muziek zit al wat goed. Calvin Harris en Jazzy met Satisfy en dan...
1: Top Hit 40, overzicht 20.
0: Lost Frequencies blijft een weekje staan met deze op nummer 20. So Much Beauty Around Us.
1: 19.
0: Tweede keer dat we deze Clooney tegenkomen vandaag in de Top Hit 40. One Question.
1: 18.
0: Met wie heeft David Guetta het eigenlijk nog niet gedaan? Deze keer met Jennifer Lopez. Save Me Tonight.
1: De 17.
0: Eentje gestegen deze week. Bless, Terms and Conditions.
1: 16.
0: Het is vandaag een beetje haar dagje, want haar nieuwe album komt uit met zoveel nieuwe Madonna-muziek na 7 jaar. Is dat wel het vermelden waard, toch? De voorproefje kregen we al dankzij deze Bring Your Love, Madonna en Sabrina Carpenter.
1: 15.
0: Na 14 weken nog altijd niet thuisgekomen. Don't Wanna Go Home. Zakt er wel 2 deze week. Medusa.
1: 14.
0: Deze week een goed rapport voor Bruno Mars. I Just Might. Stijgt 2 plaatsen.
1: 13.
0: Deze week brengt ongeluksgetal 13 ook een klein beetje ongeluk. 1 plaatsje gezakt voor Kamerad Be Mine.
1: 12.
0: Vannacht op de Hives, dat is de camping van Rock Wechter, deze DJ-listjes. Volgens mij zijn dat de leukste feestjes. Gewoon veel leuker dan een set gewoon op het festival draaien. Samen met Milo in de Top Hit 40 met Forever Young.
1: 11.
0: Calvin Harris kreeg je zo pas nog met Satisfy. En dan in één rechte lijn richting de nummer 1. En wie staat erop?

0: Ai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor 18,99 euro. Lunch Garden.
5: Bij de superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Gaan we koken?
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Deze week 3 plaatsen achteruit voor Mil Kink.
1: Top Hit 40.
0: Madison in de Top Hit 40. Vorig weekend was ik op een trouwfeest. Ja, net dat weekend toen het 40 graden was. Dat is geen pretje, denk ik, als je op dat moment moet trouwen. Maar de nummer 7 die ik zo meteen voor je heb in de Top Hit 40 werd daar op het dansfeest gedraaid door de DJ. Het was deze... Ja, zo kan het dus ook. Hè. Er is niet met witte servetten gezwaaid op het trouwfeest. Nee, het ging er wat meer 2026 aan toe. Zou je dit op je trouwfeest willen, op het feestje? Ja, toch? Volgens mij heeft de DJ zich ook een beetje door die 40 graden laten leiden. En plezant was het in elk geval wel. Dus je krijgt hem zo meteen, die Jamaican Bam Bam van Jugal. Na deze van Bebe Rexha.

0: Jugal kleurt de zomer van 2026 ongetwijfeld, want hij staat met twee tracks in de Top Hit 40.
1: Straks in de Top Hit 40.
0: Onderweg deze Loco Loco van Gordo. Ik draai hem zo dadelijk dus volledig. Eerst even kijken waar de files staan. Ik heb enkel voor jou de vertragingen van een kwartier of langer. En dat zijn er 6 stuks op dit moment. Richting Nederland op de Antwerpse ring is een ongeval gebeurd. Daardoor een half uur aanschuiven tussen Antwerpen-West en Bocherhout. Op de E313 ook 20 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E314 is een ongeval gebeurd. Een half uur tussen Maasmechelen en Genk-Centrum. Dan de E19, 20 minuten tussen Zemst en Rums. En op de E40 nog 20 tussen Zwijnaarden en Nevelen. Nog eentje, een kwartier op de buitenring van Brussel tussen Grimbergen en Jette. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
2: Het zijn solden in de designer outlets van...

0: Tolde in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozenbaal. Famous brands, lovely prices.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat

0: Martin Garrix en Ed Sheeran hebben de voorbije week samen nog een trouwfeest gecrashed van een grote fan van hen. En ze hebben opgetreden uiteraard. Helaas was dat niet dat trouwfeest waarover ik net nog sprak. Ik heb geen Ed Sheeran gezien.
1: Top hit 40.
0: Ja, anders had ik er wel meer over verteld natuurlijk. En stond mijn social media vol met foto's en filmpjes. Of wat had je gedacht? Het heeft lang geduurd voor die samenwerking uitkwam. Hè. Het heeft zelfs tot een petitie van de grote Ed Sheeran en Martin Garrix fans geleid. Om het liedje Rewind Repeat It uiteindelijk uit te brengen. En vandaag de dag is het een grote hit. Hè. Het wordt spannend, want we naderen de top 3 van de Top Hit 40. En ik moet ook nog de nieuwe top tune bekendmaken. Maar eerst...
1: 4.
0: En wie staat er op 4? Lost Frequencies met zijn nieuwe Live It All.

0: 12-inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano, DJ Wout, Christophe, Cubics en more. Tickets en info, 12inchlovers.be. Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
3: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
4: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
8: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
9: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
10: Austin Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.

0: Ik mag het eindelijk bekendmaken. De toptune van deze week is Belgisch. En dat lijkt mij wel gepast eigenlijk in een week waarin we toch wel wat trots mogen zijn op wat we presteren in het buitenland.
1: En de goal!
0: Ja, toch?
1: België op 3-2. Juri Tielemans. Hoe mooi! Hoe rustig!
0: Hoe mooi, hoe mooi. Knipoog naar het WK uiteraard. Ik zei al vandaag dat Brian V vandaag nieuwe muziek uit heeft samen met Manuals. Is vandaag hun single Where Do I Go uitgekomen. Die zing je onmiddellijk mee en je hebt, of je waant je beter ook meteen op je favoriete festival. Dat zijn zo'n beetje de perfecte ingrediënten voor een goeie toptune, vonden wij bij Top. Dus proficiat jongens, straffe nieuwe single. En we gaan hem bij Top extra veel horen komende week. Dit zijn Manuals en Brian V, Where Do I Go?
2: Dit is de top tune of the week.
3: Manuals and Brian V. Where do I go?
2: We make

0: trust me. Dit is de allereerste play van Where Do I Go van Manuals en Brian V bij Top.
1: Top Hit 40.
0: Er komen er nog veel, want deze week hebben ze de toptune van deze week beet. Dus vanaf nu gaat het zijn eigen leven beginnen leiden natuurlijk. Hè. Straffe nieuwe single en dat belonen we bij Top natuurlijk. Zeg, heeft het WK een beetje impact op de top 3 van de Top Hit 40? Dat kom je zo te weten. Het is eigenlijk eenvoudig. Hè. Start ik zo meteen Shakira met Die Die op nummer 2 in de Top Hit 40. Dan blijft de top 3 eigenlijk zoals vorige week. Maar nu krijg je, net zoals vorige week, deze de Bausa op nummer 3. Dit is Magnetic.
1: 3.

0: Let's go! Ga jij ook kijken naar de 8e finale? Rode Duivels, Verenigde Staten, moet je wel om 2 uur 's nachts je wekker zetten. Dat weet je ondertussen. Die Die ga je dan ook horen voor de match, want het is een van de FIFA anthems van het WK voetbal.
1: Top Hit 40, overzicht 10.
0: Je hebt er nog één te goed van mij, de nummer 1 in de Top Hit 40. Ik ga eerst nog even met jou door de top 10. Sorry papi, van Topic gehoord.
1: 9.
0: Drie plaatsen gezakt deze week. Madison van Mil King. Benieuwd of daar een medicijn tegen bestaat.
1: 8.
0: Bibi Rexha blijft na 16 weken nog even staan op die plaats. New Religion.
1: 7.
0: Jamaican Bam Bam van Jugal gezakt. 2 plaatsen zelfs.

0: Klinkt een beetje loco loco en dat is ook meteen de titel van dit. Op nummer 6, Reinier Zonneveld uit Nederland en Gordo.
1: 5.
0: Het zijn al langer goede vrienden, Martin Garrix en Ed Sheeran. En nu dus samen muziek gemaakt, Repeat It.
1: 4.
0: De zomertrack van Lost Frequencies, Live It All.
1: 3.

0: Enkele weken geleden stond hij nog op nummer 1, de Bauza en Magnetic. 2. Ondanks de WK-gekte die nu echt wel in het land is, niet op nummer 1 geraakt deze week, maar misschien volgende week wel, dat weet je nooit. Shakira en Burna Boy met Die Die in de Top Hit 40.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: Ja, dat is geen geheim meer ondertussen. Het zijn die twee Nederlanders van Another, Jesse en Onzi. Nooit verwacht eigenlijk dat hun aanstekelijke Talk To You zo'n grote hit ging worden, maar kijk.
1: Dit is Top.
0: Geniet er nog altijd van. Ze staan dus nog eens op nummer 1. Talk To You.
1: Top.

0: go, go, go naar Imperno. Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Imperno.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Dit is Stop!
11: Het is 4 uur geweest, tijd voor de top headlines. Bart is erbij komen zitten. We beginnen met de melding van een bommelding.
12: Goedemiddag. Bommelding in Leuven. Het justitiepaleis is daar momenteel ontruimd, net als het vredegerecht. Dat bevestigt de politie. Loor Verschakelen.
13: Nadat we een telefonische bommelding hebben ontvangen, zijn het vredegerecht, het justitiepaleis en het nabijgelegen Rijksarchief in Leuven eigenlijk uit voorzorg ontruimd. En rond het gebouw werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Dat wil zeggen dat er toch wel wat hinder is voor het verkeer. En we vragen eigenlijk ook om iedereen die niet in de buurt moet zijn om de omgeving te vermijden.
12: De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een klimaatbeweging eist miljoenen euro's aan dwangsommen van onze regeringen. Tot zelfs 120 miljoen euro. Ze vindt dat de federale, Vlaamse en Brusselse regering te weinig doen om de CO2-uitstoot te verlagen. Je hoort Sarah Tak van de VZW Klimaatzaak.
14: 58.000 burgers zijn samen met ons naar de rechtbank getrokken om ambitieus klimaatbeleid te eisen. En wij hebben tot 2 maal toe gelijk gekregen van de rechters, maar de overheden leggen die uitspraken naast zich neer. Wij moeten nu dwangsommen eisen, dat is het laatste democratische middel dat nog tot onze beschikking staat.
12: Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater wil de dwangsommen aanvechten. En er is meer informatie over de verdachte van de bomaanslag in Monaco, begin deze week. Het gaat om een Oekraïense vrouw van 39 die in Duitsland woont. Dat meldt het parket van Monaco. De vrouw was verkleed als man. Op beelden is te zien hoe ze een rugzak achterlaat bij de ingang van een appartementsgebouw. Die ontplofte kort daarna. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raken gewond. Interpol heeft een internationaal opsporingsbericht gelanceerd. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
15: Naar de weg met de vertraging op de E314 door een ongeval ter hoochte van de Genk Centrum moet je aanschuiven vanaf Maasmechelen. Je verliest een half uur. Half uur ben je ook kwijt op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E19 tussen Semst en Rumst verlies je ook een half uur. E40 van Zwijnaarden tot Aalter 25 minuten in de file. 20 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Wobbelkem. Op een andere plaats vertraging, dan is dat voor maximum een kwartier.
10: Dit is Stop! De Vries.
15: Yes, eindelijk weer vrijdag. Laten we die samen vieren. Straks draai ik Maupi voor je. Eerst starten met Galantis en 5 Seconds of Summer. Dit is Lider.
10: Top!

Nederlander Maupi. Je kent hem van Drugs from Amsterdam. Dit was een stuk rustiger. Die heet Neck. Goedemiddag, we gaan weer samen in drie uurtjes knallen op de vrijdag richting je weekend, richting een zonovergoten weekend. Dus dat is allemaal plezant natuurlijk. En nog een klein beetje werken en dan zit het er ook weer op voor vandaag. Als je vandaag jarig bent, happy birthday to you. Weet dan dat je samen jarig bent met de acteur Tom Cruise. Die is vandaag 64 jaar geworden. De man die zijn stunts zelf doet in de movies. Wie weet ook in Top Gun 3, want die film is toch aangekondigd met Tom Cruise. Vertel je straks wat er officieel voorbij is. En het is goed nieuws eigenlijk, maar eerst richting Down Under naar Australië. Favoriete zangeres van David Guetta. Met haar maakt hij Titanium. Hier is Sia bij Top en Cheap Thrills.

0: Let's Go met de nieuwe zangeres Nikki Bourne, die ook heel de wereld afreist als fotograaf. Moet je maar eens volgen op haar Instagram. Tot op de zotste plaatsen eigenlijk. Nieuwe track was dat van Let's Go en die heet Rise.
1: Wie zoekt, die vindt.
0: Ja, vandaag al veel lege surfen op het internet. Misschien al op zoek geweest naar de solden, want die zijn ook weer begonnen natuurlijk. Hè. Maar die staan wel niet in de meest opgezochte zoektermen van vandaag, want ik geef hier telkens weer een overzichtje.
1: Vandaag om
0: 11:15
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: diefstal. Ja, maar wat voor diefstal? Wel, het heeft te maken met een nieuwe trend van diefstal in Frankrijk. Daar verdwijnen steeds meer complete achterbanken uit geparkeerde auto's. Vooral die van de Citroën C3 en de Renault Clio zijn populair bij dieven. Dat komt omdat in sommige landen deze wagens zijn verkocht als lichte vracht. Dus de achterbank die is eruit gehaald. En de nieuwe eigenaars die zeggen dan van ja, mooi, een auto zonder achterbank, dat moeten wij niet hebben. Hè. Willen wij mensen vervoeren. Dus zouden wij graag een achterbank hebben. En ja, dan bestellen ze dat blijkbaar bij dieven. En die gaan het dan gewoon uit auto's pikken, vaak op vakantie in Frankrijk. Dus je bent gewaarschuwd als je met je auto naar Frankrijk op reis gaat, dat opeens de achterbank niet weg is.
1: En om
0: 5 minuutjes over de middag
1: werd gezocht naar
0: luchthaven en vooral die van Schiphol. Daarop werd gezocht tijdens de lunchpauze, denk ik dan. Er is namelijk een tekort aan beveiligingsagenten en daardoor kunnen er lange wachtrijen ontstaan in de luchthaven van Schiphol in Nederland. Veel mensen zijn uitgevallen door ziekte, zo blijkt. Dus hou er rekening mee als je op vakantie vertrekt vanuit Schiphol.

0: Kings and Queens, Ava Max. Vandaag gaat het gebeuren in New York City. Het huwelijk van het jaar. The Royal Wedding. Weet toch tussen wie, hè? Nee? Weet je niet? Nee? Geen probleem. Laat je straks vertellen.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen, Festiloco Ninove. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, Your Summer Beat. Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Yeah.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
8: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
9: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
8: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
9: En klanten altijd tevreden.
8: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Fate of Ophelia. Oké, wie gaat er vanavond in het huwelijksbootje treden? Wel, het zijn Taylor Swift en Travis Kelce, Amerikaanse voetbalplayer in Madison Square Garden, New York City. The Royal Wedding wordt het genoemd, huwelijk van het jaar ook wel een beetje. Zo'n 1000 gasten worden daar verwacht en Madison Square Garden afhuren, dat is al niet goedkoop natuurlijk. Wordt ook geheim gehouden wie er allemaal zal komen, zoals nu al zeker toch een beetje is Selena Gomez erbij en ook Gigi Hadid model. Ook Ed Sheeran, goede vriend van Taylor, zou optreden. Er is wel één gouden regel, koop geen cadeau. Ja, ze zwemmen natuurlijk zelf al in het geld. Als je iets wil geven, dan moet het voor het goede doel zijn. Kostenplaatje is wel giga, vergelijkbaar met de trouw van Jeff Bezos in Venetië, $20 miljoen. En er is ook een huwelijkscontract. Het is bijna zo lang als een kleine roman. Maar ja, kijk, ze moeten nog trouwen, dus we gaan positief blijven. Dat gaan ze niet nodig hebben, hè. Hier is Spiller en een nieuwe versie van Groovejet.

0: Armin van Buuren met... Without you now, this is what it feels like. In muziek is de melodie belangrijk. De beat, maar zeker de melodie, het gevoel. Maar vooral ook de stem. En ik ga zometeen een track draaien van een van de mooiste stemmen uit de business, vind ik. Als je het niet eens bent, mag je het met me zeggen. Maar als je het vooral eens bent met mij, dan hoor ik het ook graag. Maar dat is voor zometeen dus. Eens even zien waar de files staan op deze vrijdag. E19 verlies je tussen Zemst en Rumst 40 minuten. Buitenring van Brussel tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jette een half uur. E40 van Zwijnaarden tot Drongen 25 minuten. Is ook zo Antwerpse Ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. D314 tussen Maasmechelen en Park Midden-Limburg 20 minuten. En deze hier ook een kleine 20 minuten in Antwerpen. De ring tussen Borgerhout en Kennedy-Tunnel. Andere plaats in de vertraging is dat max een kwartier.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Krevel.
4: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Sarah stuurt me bericht in de topradio BE-app. Wouter, helemaal gelijk. Topstem, Tom O'Dell en een alle love Tiësto remix. De opbrengst van deze track was voor de slachtoffers, nabestaanden moet ik zeggen, van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. En na al die jaren is er helaas nog altijd de oorlog daar. Het is nog niet opgelost. K2 en John draai ik zo meteen. Eerst deze Nederlander, Frankie Rizzardo en Shinyuku.

0: Zometeen moet ik even naar het Jubelpark in Brussel, want vorige week zondag heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White daar een feestje georganiseerd en naar het schijnt is er nu schade in het Jubelpark. Maar bon, voor ik hier een klacht aan mijn benen heb van de Bill, wil ik het straks wel even verduidelijken.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
5: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
8: Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.

0: Toen was het revolutionair, een beetje country invloed in deze Avicii en Hey Brother. Ja, afgelopen zondag was er een feestje in het Jubelpark in Brussel. Bill White, Amerikaanse ambassadeur, bouwde daar zondagavond een feest voor de 250ste verjaardag van de USA. Morgen trouwens groot feest met de 4th of July natuurlijk daar over de plas. En het was in het Jubelpark in Brussel. Maar de regie der gebouwen zegt nu, er is schade aan gebouwen door vuurwerk dat toen is afgeschoten. Bon, moet wel duidelijk zijn, het wordt nog onderzocht. Het kan ook gelegen hebben aan onweer. Dus het is helemaal niet zeker dat het aan het feest heeft gelegen. En Bill White zegt zelf dat het park er nog nooit zo proper heeft bijgelegen als na het event. Zullen zien wat er van komt, wat er uiteindelijk uit de bus komt, wat er beslist wordt. Maar ja, anders wordt het toch een beetje van Make Jubelpark Great Again.
1: Dit

0: I Need Your Love. Het is echt zo geweest. Het is het ex-koppeltje Kelvin en Ellie Goulding. Oké, zometeen begint je weekend pas echt op een vrijdag als de grote poorten van het weekend zijn geopend. En die topradiopoort, dat is een heel zwaar ding. Er is gepantserd en ik ga dat hier niet alleen open krijgen. Dus wil eens even iemand mee komen duwen aan de poort van het weekend? Dan gaan we dat samen klaren, die klus. Gaan we echt goed in het weekend stappen. Dus als je er zin in hebt, dan stuur je nu eventjes duwen in de topradio BE-app. Ja, gewoon het woordje duwen. Dan weet ik van, op jou kan ik rekenen vandaag. Dus wie durft het aan? Ik ga mee helpen duwen. Hè. Ik hoef het niet alleen te doen. Dus duwen insturen. En dan weet ik dat ik jou zo meteen misschien eens kan bellen.
1: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat past binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Mm, slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Dit is Stop.
0: En je weet het, geen schrik hebben, hè. Blijf het duwen insturen in onze app. Dan weet ik dat ik met jou de poort kan openen zometeen. Eerst Bart met de top headlines.
11: Goedemiddag. Een bommelding in Leuven. Het justitiepaleis is daar momenteel ontruimd, net als het vredegerecht. Dat bevestigt de politie. Lore Verschakelen.
12: Nadat we een telefonische bommelding hebben ontvangen, zijn het vredegerecht, het justitiepaleis en het nabijgelegen Rijksarchief in Leuven eigenlijk uit voorzorg ontruimd. En rond het gebouw werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Dat wil zeggen dat er toch wel wat hinder is voor het verkeer. En we vragen eigenlijk ook om iedereen die niet in de buurt moet zijn om de omgeving te vermijden.
11: De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, heeft Roger van Geluwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Geluwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge, tot hij in 2010 ontslag nam, omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Je hoort Bonny.
13: Die schade is uiteraard groot, omdat hij bisschop was. Het heeft tegelijkertijd toegelaten dat velen die met een verhaal zaten, het op dat moment hebben kunnen lossen. Het heeft gewerkt als een katalysator, ook een versneller.
11: Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. Een klimaatbeweging eist miljoenen euro's aan dwangsommen van onze regeringen, tot zelfs 120 miljoen euro. Ze vindt dat de federale, Vlaamse en Brusselse regering te weinig doen om de CO2-uitstoot te verlagen. Je hoort Sarah Tak van de VZW Klimaatzaak.
14: 58.000 burgers zijn samen met ons naar de rechtbank getrokken om ambitieus klimaatbeleid te eisen. En wij hebben tot 2 maal toe gelijk gekregen van de rechters, maar de overheden leggen die uitspraken naast zich neer. Wij moeten nu dwangsommen eisen, dat is het laatste democratische middel dat nog tot onze beschikking staat.
11: Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater wil de dwangsommen aanvechten. Er woedt een hevige natuurbrand aan de Costa Brava in het oosten van Spanje. In totaal staat er al meer dan 30 hectare natuur in brand. 12 gemeenten hebben ook een lockdown afgekondigd. Want volgens de Spaanse brandweer valt het vuur amper te blussen. De inwoners van het gebied zouden wel allemaal veilig zijn. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden grote natuurbranden. Er is meer informatie over de verdachte van de bomaanslag in Monaco begin deze week. Het gaat om een Oekraïense vrouw van 39 die in Duitsland woont. Dat meldt het parket van Monaco. De vrouw was verkleed als man. Op beelden is te zien hoe ze een rugzak achterlaat bij de ingang van een appartementsgebouw. Die ontploft kort daarna. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raken gewond. Interpol heeft een internationaal opsporingsbericht gelanceerd. En de WK-match van de Rode Duivels tegen Senegal blijft nog altijd het nieuws halen. want tijdens de wedstrijd hebben er zich kleine aardbevingen voorgedaan. Het gebeurde tijdens elk doelpunt van de Rode Duivels. 3 dus in totaal. Dat laten de seismologen in ons land weten. Die hebben zelfs al een naam voor zulke lichte aardbevingen, goalquakes. Laat ons hopen dat we maandagnacht ook nog verschillende goalquakes mogen beleven. Dan spelen de Rode Duivels tegen de VS voor een plek in de kwartfinale. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
0: Merci Bart. 1.19 verlies je door een defect voertuig tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Rumst. 40 minuten. De ring van Brussel, de buitenring tussen Vilvoorde Jet een half uur. Tussen de Willelei en de Antwerpse straat zitten we in Antwerpen richting de A12 een half uur. Antwerpse ring richting Nederland van Antwerp-West tot Borgerhout 25 minuten. Binnenring van Brussel 20 minuten tussen Groenendaal en La Hulpe. De andere plaats in de vertraging is dat voor minder dan een kwartier.
5: Dit is top. Wouter de Vries.
0: Straks met jou duwen aan de poort van het weekend. Waar eerst Bob Sinclair om te starten. Rock this party, yeah.

0: mee zingen, maar mee kwelen. Angèle Justice, What You Want. Your summer beat. Ja, ja, vele keren duw is ingestuurd. Ik trek samen met jou je weekend op gang. Straks toch Shane Paul die terugkomt zingen, waarmee jij Apéro drankjes kan winnen. Ook nog een komkommerhit die mag kiezen. Maar voordat allemaal kan gebeuren, moeten de poorten van het zonovergoten weekend geopend worden. En wie mij zal helpen duwen, dat is Louisa. Louisa, hoe gaat het met jou vandaag?
1: Redelijk goed.
0: Redelijk goed. Ik hoor daarin dat het beter kan. Heb je leuke plannen voor het weekend?
1: Nee, eigenlijk niet. Het zal rustig aan zijn.
0: Oei, hoe komt dat, Louisa?
1: Ah ja, ik heb mijn been bezeerd, ben ik door mijn knie gegaan en ik draag momenteel een brace, dus dat is eventjes aanpassen, maar achter, als het herstelt, zal alles wel goed gaan.
0: Ja, dat zal wel. Gewoon even rustig aan, Louisa. Gezondheid ja, boven alles, hè. Zeg maar ja, ik heb hier iemand nodig die wel kan duwen aan die poort. Gaat dat gaan met uw brace? Ik weet niet dat er kosten van komen.
1: Ja.
0: We kunnen maar proberen, hè, Louisa?
1: Ja.
0: Allee, kijk, we gaan eraan duwen. Het is een zwaar ding, je voelt het, hè. Ben je mee aan het duwen, want ik doe niet te veel, hè.
2: Weekend! Geniet er maar van, hè, mannetjes. Want voordat je het weet, poef!

0: Dansen maar op deze EFI, behalve misschien Louisa, die moet zich even een beetje rustiger houden met de breeze natuurlijk. Dat was My Body.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Het is weer tijd voor onze Shane Paul. Gisteren stuurde iemand in de Topraden BE-app, Shane Paul, is dat niet met AI? Amai, zo'n beschuldiging aan het adres van Shane Paul, daar gaat hij niet content mee zijn hoor. Enfin ja, nieuwe topartiest, we lanceren hem deze zomer heel de week al, en de komende weken ook nog. En hij gaat weer een reggae-versie zingen van een bekende hit uit de Summer Beat 1000. Aan jou om te raden welke hit het is. Naam van de artiest of titel van de plaat is op zich voldoende, maar beiden is nog beter. Ik moet daar eerlijk in zijn. Te winnen valt een Freshenet Solaris spritspakket. Lekker verfrissende drank voor tijdens de zomer. Tiende met het juiste antwoord komt straks in de show en mag het hier allemaal vertellen. Het is geen weggever vandaag. Shane gaat er hier meteen aan beginnen. Ik weet het dus ook niet, hè? Mag ik dit luisteren mee? Maar ik doe echt aan niets denken. Hij heeft echt zijn eigen ding meegedaan, hoor. Dan gaat hij nog zingen, eigenlijk.

Is hij afgegaan? De bel. Ik hoop het wel. Niet zo gemakkelijk, denk ik. Maar zoals altijd zeggen, je moet meezingen. Je moet meezingen. En dan komt het vanzelf zeggen, ja, we hebben hem. Dus oké, titel van de plaat of artiest is op zich voldoende. Beide nog beter, dus we zien wat er allemaal binnenkomt. Stuur maar in de Top Radio BE-app als je prijzen wil winnen. In 3, 2, 1...

0: Kolsch en Grey. Is het geraden vandaag wat onze Shane Paul daarnet zong? Ik ga nu al zeggen, het is geen weggever geweest. Je hoort het zo meteen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we... Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Lotto is op zoek naar een mond.
5: Wat heb ik?
4: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
5: Ja, dat kan ik wel smaken.
4: Of specialiteiten over de hele wereld.
5: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
6: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Adventure is everywhere.
7: Kom naar de solden.
8: Nee, solden.
7: Solden?
8: Een S, solden bij AS Adventure.
7: AS, dat is ook al mijn S.
8: Ja, solden bij AS Adventure.
7: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
8: Nee, het is solden.
7: Shit, hè.
8: En zondags open.
7: Nu zondags open. Moet dat op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
4: AS Adventure.
9: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
10: En zo'n grote badeend.
9: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Millennium en Ryan Tedder with Your Love. Onze Shane Paul zong daar net een nummer en het was geen weggever. Ik zag hier binnenkomen Justin Bieber, Milk Inc, Rita Ora. Ja.

0: Zo ging het dan allemaal verder. Ik heb, even kijken wie er als tiende is uitgekomen. Ik heb Yannick aan de telefoon. En Yannick die is nog aan het luisteren in de tuin, zie ik. Maar Yannick, binnenkort heb je betere plannen, want de valiezen staan al klaar, hè?
1: Ja, dat klopt. Dinsdag trekken we naar Mallorca.
0: Kijk eens aan. Geniet ervan, vriend. Maar eerst even zien of we je ook nog op vakantie kunnen sturen met een mooie prijs. Want dat heeft onze Shane Paul daarnet gezongen, denk je?
1: Volgens mij was het Something van Last Go.
0: En hoe ben je erop gekomen? Was het direct parate kennis of heb je het nummer ook een beetje meegezongen?
1: Nee, het was direct parate kennis. Het is een liedje dat hier wel eens vaker in de playlist is.
0: Ja, en het is ook helemaal goed. Inderdaad, die klassiekerij Let's Go and Something. Proficiat, Yannick. Je hebt gewonnen.
1: Dankjewel.
0: En ik ga je ook zeggen wat je gewonnen hebt. Dat is altijd handig, hè. Dat is een volledig pakket Freshenet. Solaris Spritz. Dat is een nieuw zomers drankje. Ideaal voor in de tuin bijvoorbeeld, om van te genieten, hè, tijdens de warme dagen.
1: Ja, absoluut. Daar gaan ze hier blij mee zijn.
0: Ja, we sturen het heel snel op. Bedankt om mee te spelen. Prettig weekend.
1: Super, dankjewel. Dag.
2: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: En hier is de original nog eens. Let's go and something.

0: Ik heb voor jou de files, de E19 tussen Zemst en Rumst verlies je drie kwartier. E40 ongeval daar gebeurt tussen Krainem en Sterbeek verlies je een half uur. Binnenring van Brussel tussen Groenendaal en La Hulp een half uur ook. Buitenring van Brussel van Vilvoorde Koningsloot tot Jette ook al een half uur. 25 minuten Antwerpse ring tussen Berchem en Kennedy-tunnel. En 20 minuten in Brussel tussen Leonard en Groenendaal. Op een andere plaats in een vertraging minder dan een kwartier.
1: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Haal diep adem. Stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden
6: in Walibi!
7: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
8: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
9: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
8: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
9: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
8: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: met Like Mike Dizon, samen met Timothy Vegas, Higher Place.
1: De komkommerhit.
0: Ja, die gaan we zoeken natuurlijk. Die past bij het komkommernieuws van vandaag. Het gaat over een filiaalmanager van een Zuid-Koreaanse bank. Die heeft 10.000 euro's verduisterd door cashgeld te vervangen door speelgoedgeld. Okay. Ze gaf eigenlijk speelgoedgeld weg. En de mensen dachten dat het echt geld was. Maar goed, het was ook een heel kleine bank. Dus er werkten ook maar twee mensen. Dus kon het even blijven bestaan, dat geld verduisteren. Maar uiteindelijk is het dus toch opgevallen en is de man ontslagen natuurlijk. Wat gaan we daarvoor draaien voor dat hele verhaal? Met de verduistering van geld door speelgoedgeld. Kan iets zijn met cash natuurlijk, de link. Money, bank, fake, toy misschien vanwege dat speelgoedgeld. Allee, denk er eens over na en stuur de passende link maar in, de passende track. Misschien bekroon ik die zometeen tot de komkommerhit vanmiddag. Dit is nieuw, vooral ook goed. Echte luisterplaat. Paul Kalkbrenner, Time to Dance.

0: heel veel mooie voorstellen komen binnen voor de komkommer. Je hoort straks wat het is geworden.
1: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl Only Sets by Age of Love Sound System. Nico Morano, DJ Wout, Christophe, Cubix en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
2: Hey mama's en papa's.
3: Wij zijn Tarzan.
4: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
4: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
3: komen de kids een dagje ravotten.
4: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
3: Je komt toch eens langs, hè?
5: Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
6: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn René.
7: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
8: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
10: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
11: Kansen krijgen op je werk.
12: Check.
11: Interesse in machines.
12: Check.
11: Goede werksfeer.
13: Yes.
11: De Witte van de Cafeïne. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

0: Eli Oaks.
1: De komkommerhit.
0: Bij het komkommernieuws nog even samenvatten waarover het ging. Een filiaalmanager van een bank in Zuid-Korea heeft 10.000 euro's verduisterd door cashgeld te vervangen door speelgoedgeld. En het was best wel opzichtig, want sommige speelgoedgeld was gewoon met stripfiguren. En dat was precies niet, in eerste instantie niet helemaal opgevallen. Heel veel tracks zijn ingestuurd die zouden kunnen. Deze een paar keer sowieso. Rich Girl van Gwen Stefani, dat is lang geleden. Maar ook dit zat er natuurlijk bij.

Bert kwam hier ook af met Hello Black. I need a dollar, ja. Meerdere dollars, precies. En DJ had hier nog een andere out-of-the-box link. Want ja, als je vrij van zorgen bent, als je zoveel geld hebt, waarom niet I Am Free, de Mackenzie?

had het heel zeker kunnen zijn. Maar er is nog een ander voorstel binnengekomen. Dat is van Bernard. Bernard zegt Bella Ciao, de remix. Komt toch uit de serie Casa de Papel en het gaat over een bankoverval. Oké, ik snap die link dus. Ik bekroon vandaag tot de komkommerhit. Hier is Juggle en El Professor.

Ailok en Khalid, Dive Into Me. Zeg, heb jij zin om morgen gratis naar een festival te gaan? Blijf dan maar luisteren.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Motorpech en Nies. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Top!
7: Het is 6 uur. Goedenavond, welkom bij Top. Er zijn weer heel veel bosbranden. Bart kent alle details. Goedenavond, Bart.
8: Goedenavond. Er woeden zware natuurbranden in Catalonië in het noordoosten van Spanje. In totaal ging al meer dan 750 hectare natuur in vlammen op. Dat is een toename van meer dan 500 hectare op een uur tijd. Volgens de brandweer kan de schade nog oplopen tot zelfs 10.000 hectare. In 12 gemeenten werd al een lockdown afgekondigd. De Vlaamse Evelien Fontijn zit in het getroffen gebied.
9: Wij kregen zo een melding, zoals dat je zo'n BE-alert kunt hebben, kregen wij dat dan van hier. En daar stond eigenlijk gewoon in dat ramen en deuren dicht moesten, dat de plekken waar wij waren, dat je daar dus super hard moest opletten, omdat er dus een brand was ontstaan, dat er heel veel rook was, wat ook heel duidelijk te zien was.
8: Volgens Spaanse media is de brand ontstaan tijdens werken langs de weg. Ook de noodtoestand is intussen afgekondigd. In Leuven was de bommelding vanmiddag vals alarm. Dat heeft de politie laten weten aan onze redactie. De bommelding kwam rond 3 uur vanmiddag binnen. Daarop beslisten de hulpdiensten om het justitiepaleis en het vredegerecht te ontruimen. De federale politie gebruikte onder meer een explosieve hond om het gebouw te doorzoeken, maar dat leverde niets op. Wie er achter de bommelding zat, is nog niet duidelijk. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, heeft Roger van Geluwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Geluwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge, tot hij in 2010 ontslag nam, omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Je hoort Bonny.
10: Die schade is uiteraard groot, omdat hij bisschop was. Het heeft tegelijkertijd toegelaten dat velen die met een verhaal zaten, het op dat moment hebben kunnen lossen. Het heeft gewerkt als een katalysator, ook een versneller.
8: Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. Tennis dan. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Ze versloeg samen met haar Chinese dubbelpartner een Roemeens duo in 2 sets. Het werd 2 keer 1-6. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Chinees-Taiwanese duo. Mertens won vorig jaar nog het dubbeltoernooi in Wimbledon. En het Koninklijk Paleis in Brussel is weer open voor het grote publiek, na een renovatie van 4 jaar. Koningshuiskenner Wim de Handschutter.
11: Koning Filip en koningin Mathilde hebben vanochtend de zomerexpo geopend. Ze leken wel verwonderd door de ruimte die hen zo bekend voorkomt. Je moet er wel rekening mee houden, het Koninklijk Paleis is op 15 en 16 juli dicht, want dan neemt de koning zijn toespraak voor de Nationale Feestdag op. En ook op de Nationale Feestdag en de dag erna is het onmogelijk om het paleis te bezoeken.
8: Als je het paleis wil zien, moet je wel vooraf een ticket boeken. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen dan, bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
7: Dit zijn de langste files vanavond. E19 verlies je een half uur tussen Zemst en Runst. De binnenring van Brussel tussen Tervuur en Groenendaal 25 minuten. 20 minuten in Brussel tussen Machelen en Sint-Steven-Zwoluwe. En de buitenring van Brussel ook 20 minuten tussen Grimberg en Jette. Op een andere plaats in een vertraging, dan kan het, maar niet meer dan een kwartier.
12: Dit is Top. Wouter de Vries.
7: Goedenavond, zometeen een retro track in een 2026 remix. Starten met een ex-nummer 1 van de Top Hit 40. J-Lo en David Guetta. Top.

0: Max Styler heeft de remix gedaan van die original. Max Styler, Amerikaanse DJ en het origineel, dat ken je ook, hè. Ja, pre-2000. Ja, om te kiezen wat dan het beste is natuurlijk.
1: Dit is Top.
0: Yes, goedenavond. We zitten erin hoor in dat weekend. Lekker gezellig en de zon zal schijnen. Allemaal goed toch? Samen dat weekend inzetten. Ik hoop dat je leuke plannen hebt. Maar als je zo even niets te doen hebt, dan kan chillen ook altijd leuk zijn natuurlijk. Het schiet me trouwens net te binnen dat ik iets ben vergeten te vertellen. Ah ja, ik had het aangekondigd begin van de show. Qua tease kan dat tellen. Dus een super tease. Maar ik ga het zo meteen verklappen dan. Wat is er echt officieel voorbij? Dat is voor zometeen aan jouw kans om een gratis duo-ticket te winnen voor Festi Loco van morgen. Ja, je maakt het hier allemaal mee bij Top. Hopelijk kan je die duo-tickets pakken. Eerst deze vangst van 2000. Dit is Cosheen en Catch.

0: Run, misschien naar je wagen als je nu nog op je werk zit. Haven was dat, bij Top. Oké, wat is er officieel gedaan? Het is de uitbraak van het Hantavirus. Officieel voorbij, dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. Bij de uitbraak raakten in totaal 13 mensen besmet. 3 van hen overleden, onder wie 2 Nederlanders. De besmettingen vonden plaats aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Uitbraak begon in mei, werd wereldnieuws, leidde tot een grootschalige internationale hulpactie. Maar bon, het is voorbij en dan is goed nieuws om het weekend te starten. En goed nieuws voor de cruiseschepen, denk ik.
1: Dit is Top.
0: Zomerhit van 2020 nu, Shane Cott, Get Out of My Head.

0: Heb je al plannen voor morgen? Ah, je hebt al plannen. Nee, dat zal het niet voor jou zijn.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

0: Morgen zijn we met Top op Festi Loco en daar kan jij je favoriete music vibe gaan kiezen in onze Silent Disco samen met Mentos Vibes. En daarnaast is Festi Loco natuurlijk volledig loco gaan in het Stadspark van Ninove. En het leuke is, we geven nu de laatste tickets een beetje weg hier bij Top. Last minute nog snel naar Festi Loco. Dat kan enkel dankzij Top, dus als je nog geen plannen hebt, ideaal. Maar misschien heb je al plannen en zeg je van ja, ik wil eigenlijk andere plannen. Dan is het even goed natuurlijk. Een duo-ticket voor morgen op Festi Loco, dat is de inzet. En ik zag al een preview van de main stage. En mijn vraag daarbij is, welk dier hebben ze daarvoor gebruikt als mascotte van de main stage? Op Festi Loco, is dat een walvis, een haai of een giraf? Je mag het nu insturen. Walvis, haai of giraf? De vijfde met het juiste antwoord, die wint.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.

0: Tayo Cruz en Florida en Hangover. Wat is de mascotte van de Loco Stage, de main stage, Loco Stage op Festiloco morgen? Ik ga het antwoord zo meteen geven en ik vertel dan ook weer een duo-ticket wint voor morgen. Ah ja, last minute nog naar het festival, altijd plezant. 1.19 verlies je tussen Zemst en Rumst een half uur. Binnenring van Brussel tussen Tervuren, Vierarme en Groenendaal 25 minuten. Binnenring van Brussel tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe we 20 minuten. En 20 minuten op de buitenring rond Brussel van Grimbergen tot Jette. Op een andere plaats in een vertraging, dan mag dat niet meer dan een kwartier zijn.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.
6: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Auto 5. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check

0: hit van de zomer, hit van de top hit 40. Is op 1 blijven staan, Another and Talk to You. Top, your summer beat. Morgen een prachtige zonovergoten zaterdag, ideaal voor Festiloco. In Eindhoven natuurlijk in het Stadspark en we zijn er ook met Top en The Silent Disco. Kom zeker eens goeiedag zeggen. Maar mijn vraag was, wat is de mascotte, het dier dat boven de loco stage zal hangen? Misschien heb je de preview al gezien. En het antwoord was eenmaal andermaal.
1: Een haai.
0: Een haai, inderdaad. Proficiat aan Maarten. Ja, die heeft het hier juist ingestuurd. Dat betekent dat je morgen naar Festiloco kan. Check de mailbox. Duo ticket is onderweg voor jou. Kom eens goeiedag zeggen bij ons. Het is Milky, Just the Way You Are. Goedenavond.

0: Michael Beltran in My Soul. Ik ga zometeen bellen met een DJ die op zijn 13 jaar op Tomorrowland mocht draaien.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeggen van nee? Je kunt hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
1: Ja, dat wel.
3: Mode van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
4: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Modu van.
2: Liquid dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
5: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
6: Gok weet niet, ik twijfel nog.
5: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
6: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: House Frequency er deze zomer natuurlijk ook zal bij zijn in Boom. Dat was Sweet Disposition. Tomorrowland komt eraan en een van de jongste DJ's daar in 2023 was Daan. Deze dagen bekend onder zijn artiestennaam Natus. Daan, vertel eens, hoe oud of hoe jong was je toen je destijds draaide op Tomorrowland?
1: Ik was toen 13 jaar oud. Dat was in 2023.
0: Ja, fantastisch zeg. Hoe ben je daar terechtgekomen op je 13 jaar kunnen draaien op toch wel een van de grootste festivals ter wereld?
1: We vermoeden thuis via de Tomorrowland Academy.
0: Daar heb je aan deelgenomen dan?
1: Ja, daar heb ik aan deelgenomen als eigenlijk sinds ik... Vroeger was eigenlijk Amplify Academy en daar heb ik ook vooral aan deelgenomen.
0: Oké, fantastische ervaring natuurlijk. En dat is niet alles, want toen je daar in 2023 op het podium stond, dan kreeg je opeens gezelschap van een van de bekendste DJ's ter wereld. Wie was dat?
1: Dimitri Vegas.
0: Wist je dat die zou komen of was dat totaal onvoorbereid?
1: Dat was totaal onvoorbereid. Ik wist het helemaal niet.
0: Ja, en hoe was dat met Dimi samen on stage aan op Tomorrowland?
1: Ja, het was een heel coole ervaring. Ook zeker voor 13-jarige, zoals ik toen was.
0: Ja. Zeg, ondertussen ben je 16 jaar en ik bel jou eventjes, want je hebt je debuutsingle uit. Hoe heet het nummer?
1: Calling Me.
0: En welke stijl is het juist van track die je gemaakt hebt?
1: Het is melodic techno met een beetje geïnspireerd op de trends van vroeger.
0: En heeft Dimitri Vegas daar misschien aan meegewerkt?
1: Nee. Niet helemaal zelf gemaakt. Ik heb hulp gehad van mijn producer coach, High Breeze. En hij noemt Chris Steven met zijn echte naam.
0: Sta je dit jaar ook op Tomorrowland?
1: Ja, ik zit natuurlijk op Tomorrowland voor de vierde keer. Op de Planet Stage 25 juli vanaf 12 uur tot 1:30.
0: Alright, allen daarheen om Natus daar aan het werk te zien. En dan gaan we nu even luisteren naar je nieuwe track Calling Me. Heel veel succes ermee en bedankt voor het telefoontje.
1: Graag gedaan en dank u wel.

13 jaar was hij natuurlijk toen hij draaide op Tomorrowland. In 2023 klinkt trouwens dat Tomorrowland opnieuw dit jaar verkozen is door de lezers van DJ Mag tot beste festival ter wereld. Trouwens, dit jaar gaan ze het nog straffer doen, want er gaat iemand draaien die 10 jaar is. Het is Clooney, One Question.

0: op top.
1: Vragen zijn er om beantwoord te worden. En als je een vraag zou zijn, wat is er zo meteen na 7 uur op top? Ja, op een vrijdagavond zou je dat moeten weten. Het is, moet parate kennis zijn. Het is een nieuwe aflevering van de Global Dance Chart. En Koen gaat het allemaal in goede banen leiden. De beste dance tracks ter wereld, zo meteen na 7 uur. Ideaal toch voor een vrijdagavond. Geniet van je weekend. Martin Garrix en John Martin zijn hier nog.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Top. Top Headlines.
2: Goedenavond. Er woeden grote bosbranden in het zuiden van Europa. In het noorden van Portugal is al meer dan 7000 hectare natuur verwoest. De brand is ook moeilijk te bestrijden door de hitte en de felle wind. Portugal vraagt onder meer hulp van Spanje en Marokko om het vuur te bestrijden. Ook in Catalonië, in het noordoosten van Spanje, brandt het. Daar is de noodtoestand afgekondigd. De brandweer vreest ervoor grote schade. De Vlaamse Evelien Fontijn zit in het getroffen gebied.
3: Er stond echt heel veel wind de afgelopen dagen. En als je dan zo wat rookwolken ziet, is dat meestal al een beetje zorgwekkend. Dus ik had het dan zo snel eens opgezocht of dat er toevallig iets in de buurt was waar het branden of zo. Maar dat was nog vrij ver van ons. Maar eigenlijk, dat uitzicht werd echt gewoon meer en meer één grote rookwolk. En dat was echt best wel eng aan het worden, omdat je echt zag dat dat heel hard aan het uitbreiden was.
2: Volgens Spaanse media is de brand ontstaan tijdens werken langs de weg. En ook in het zuiden van Frankrijk woeden grote bosbranden. Op Linkeroever in Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen opnieuw naar huis na de dodelijke brand. Dat bevestigt de syndicus. Het gaat om een appartementsblok die niet rechtstreeks getroffen was door de brand. De lift was er wel buiten dienst. Stad Antwerpen heeft intussen een oplossing voor bewoners die voor langere tijd niet in hun appartement kunnen. Bij de brand kwamen ook 5 mensen om het leven. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, heeft Roger van Genuwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Genuwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge, tot hij in 2010 ontslag nam omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Je hoort Bonny.
4: Die schade is uiteraard groot omdat hij bisschop was. Het heeft tegelijkertijd toegelaten dat velen die met een verhaal zaten, het op dat moment hebben kunnen lossen. Het heeft gewerkt als een katalysator, ook een versneller.
2: Van Genuwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. Tennis dan. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Ze versloeg samen met haar Chinese dubbelpartner een Roemeens duo in 2 sets. Het werd 2 keer 1-6. In de volgende ronde nemen ze het op tegen een Chinees-Taiwanese duo. Mertens won vorig jaar het dubbeltoernooi in Wimbledon. En dan nog Formule 1. De Brit Lewis Hamilton vertrekt morgen van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Hamilton was in de kwalificaties sneller dan de Italiaan Antonelli. De Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc vertrekken als 3e en 4e. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het ook droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen. Bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal droog en ook zonnig.

0: Jij bent beland in het weekend van Top en dan mag je al eens enthousiast zijn.
1: Het is niet te geloven! Het is niet te geloven! Dit hou je niet voor mogelijk! Dit hou je niet voor mogelijk!
0: Laat ons hopen dat jij dat ook gaat voelen tijdens deze lijst. Een nieuwe Global Dance Chart die gaat beginnen. En hoe klonk deze lijst vorige week?
2: Number 3.
0: Mooi gestegen, Martin Garrix en Ed Sheeran met...
2: Number 2.
0: Blijven zitten, Another Talk to You. Tiende week Bebe Rexha met Een weekje geleden was ik gezellig aan het babbelen met Valerie Wijnands en plots zei hij tegen mij, ik ben even weg want ik heb een call met Bebe Rexha. Ik dacht nog van wat zegt hij nu allemaal, maar ze is blijkbaar ook iets te weten gekomen.
3: I don't know, there's some big surprises happening in Belgium.
4: Oehoe.

Wist jij dat het wetenschappelijk is bewezen dat muziek en seks hebben even goed is voor de hersenen? Met andere woorden, dat doet hetzelfde met je lichaam. Even bij stilstaan. Als je dus dit weekend alleen bent en je wil tot een hoogtepunt komen, luister dan gewoon naar dit. Lost Frequency, So Much Beauty Around Us.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen, Festiloco Ninove. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Het zijn solden in de designer outlet.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
3: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
2: Wat bedoelde?
3: Ja, die regelt heel op een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
4: Dat zal wel.
3: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
2: Echt? Dus?
3: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, chaptegels, tomrotiers.be. Gidden ze even, gewoon doen.

ooit heel lang geleden speelden ze samen in de zandbak in Leeds. Het gaat over Prospa en de gasten zeiden ook van we gaan het maken in de muziekwereld. Mensen dachten dat is een luchtkasteel in plaats van zandkasteel. Maar nee, ze hebben het wel degelijk waargemaakt. Ze komen binnen in de GDC 40. Dit is Prospa met Dreams.

0: Is het een goed idee om deze zomer even tijd te besteden aan een boek lezen? Volgens Afrojack wel.
1: I used to be very introvert. I used to be very shy. I'm like 180 degrees from who I was when I was 15. By choice. So I think that's the most important thing that I learned from books. You can be whatever you want to be. You just have to learn how.
0: Mooi toch van Afrojack uit Nederland, die ook gewoon in het Nederlands had mogen antwoorden. Maar goed, als hij in het Engels wil beginnen. Yes, yes.

0: Bas.
1: Pompie.
2: Heb je dat gezien?
3: Heb je wat gezien?
2: De grote zomerdeals bij Gamma.
1: Ja, ze doen.
4: Met kortingen.
3: Tot 50%.
2: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
0: Ook gezien.
2: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
0: Pompie, wij klussen mee.
5: Yeah. Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
8: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
9: Begint er niet over.
8: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
9: Serieus?
10: Dus niet zoals een interim kantoor.
8: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
11: Download de Topradio BE-app gratis. Via de App Store of Google Play. Luister, doe mee en mis niets. Met de Topradio BE-app. Ook de volledige Topradio playlist.

Elke week duiken wij in de hitlijsten. Dive into me van Alok en Khalid op 26. Deze week kom je dus te weten wie zijn en wie dus ook helemaal bovenaan staan in de hitlijsten.

0: Het is de zesde week en vijf plaatsen moeten afgeven. Serotonin, James Hype. En wat is dat nu eigenlijk? Als het goed gaat met je serotonin, dan gaat het goed met de stemming, slaap, eetlust, geheugen en de pijnbeleving. Ah ja, de pijnbeleving. Spannend. Zometeen de 20 beste.
1: Dit is Top. Top Headlines.
2: Goedenavond. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse beleggingen in wijn, energie of vastgoed. Je hoort Johan Korthouts van de FSMA.
3: Ze lanceren producten en ze zetten die goed in de markt met allerlei marketingtechnieken en ze beloven steeds zeer aantrekkelijke opbrengsten. De valkuilen liggen er ook op het vlak van snel beslissen. Ze worden onder druk gezet om weinig tijd te nemen om na te denken over het nut van de belegging en de risico's die eraan verbonden zijn.
2: De FSMA vraagt om altijd te controleren of die bedrijven een vergunning hebben om beleggingen aan te bieden. En om te onthouden dat wat te mooi lijkt om waar te zijn, dat meestal ook is. Op Linkeroever in Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen opnieuw naar huis na de dodelijke brand. Dat bevestigt de syndicus. Het gaat om een appartementsblok dat niet rechtstreeks getroffen was door de brand. De lift was er wel buiten dienst. Stad Antwerpen heeft intussen ook een oplossing voor bewoners die voor langere tijd niet in hun appartement kunnen. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. En dan nog Formule 1. De Brit Lewis Hamilton vertrekt morgen van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Hamilton was in de kwalificaties sneller dan de Italiaan Antonelli. De Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc vertrekken als derde en vierde. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het ook droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal kan er ook een bui vallen, bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.

0: En het is van dat...
1: We gaan mensen exposen.
0: Yes, want deze week staat hij op 20. 9 plaatsen gestegen en het is zo'n track. Eens hij begint, dan heb je het idee van hou me tegen of ik ga beginnen dansen. Sylvia Pumpa, dit is Antonite op 20.

0: In Your Eyes, Alesso en One Republic. Heb jij zin in een weekenddilemma? Want ananas op een pizza, ja of nee?
1: Pineapple on pizza is the best thing that could ever happen to pizza. It's so good, the sweet, the savory. It's like, I can't imagine pepperoni pizza without pineapple. It's the best.
0: Oei, oei, oei, oei. En wel ja, dat is volgens mij het minste wat je kan zeggen tegen alle Italianen. Dit is Becky G en Tapic.

0: 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
1: Auto5. Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
2: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
1: Dus we groeien.
2: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
1: Dan is dit jouw moment.
2: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
3: Top! We make you move.
4: Als jij een kind bent, dan ben je toch ook fan van Robert Miles en Children?
5: Nee!
4: Ah, Valasse, ik dacht het wel. En dan ga je ook blij zijn met deze. Komt uit het niets binnen op nummer 13. Dit is Skrillex.
6: Thank you.

0: Deze week plus 1 in de 28e week. Jugal en Jamaican Bam Bam. En hoe klonk deze lijst vorige week?
1: Number 3.
0: Martin Garrix en Ed Sheeran.
2: Number
1: 2.
0: Al wekenlang blijft hij staan. Another. BB Rexha met... En als jij denkt, wel die BB Rexha, ik zou die wel eens live willen zien en je hebt toevallig ook een ticket kunnen scoren van Tomorrowland, wel, dan ga je die ook kunnen spotten, want ze heeft het aangekondigd afgelopen week. BB Rexha staat ze deze week opnieuw op 1.
3: I'm moving through the sun.
0: Kom je vandaag te weten.
3: I did it all the time.
0: En nu deze, Jugal.
3: I'm going through the sun.
0: En Ultra Nate, ja dat is zij.
3: I'm so big.
0: Dit is Moving to the Sun.

0: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24, zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: De beste dance.

0: Ik vind dat je alle mensen alle succes in het leven moet gunnen, maar bij dit wil ik toch even stilstaan. Dit zei David Guetta ooit.
1: When I was poor, I had a lot of time to spend money, but I didn't have money. And now that I have money, I don't have time to spend it.
0: Zo succesvol zijn dat je geen tijd hebt om je geld uit te geven. We gaan die mensen eens moeten helpen, denk ik.

I Want You Oh Ah. En zo hebben we de klinkers ook al gehad in het weekend. Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Wij gaan eraan beginnen. Het moment van de week. Dit is de top 3 van de GDC 40.

0: Volgens mij moeten ze deze week een meeting gehad hebben. Martin Garrix, Ed Sheeran, Another en 54 Ultra. En hebben ze gezegd, allee, komt eens goed. We gaan eens van plaats wisselen. En dat hebben ze ook gedaan. Zo is de top 3 toch niet helemaal dezelfde als die van vorige week. We mogen wel eindigen met een madame die een aantal dagen geleden nog dit zei.
1: I don't know, there's some big surprises happening in Belgium.
0: Oehoe. Ja, we weten ondertussen al dat ze naar ons land komt. En big surprise, ze staat opnieuw op 1. Bebe Rexha, New Religion. Global Dance Charts. I'm Bebe Rexha.

0: headlines. Goedenavond. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Spanje is nog niet onder controle, dat melden Spaanse media. In totaal is al meer dan 1000 hectare in vlammen opgegaan. Zo'n 45.000 mensen in de regio zitten in lockdown. Intussen heeft de politie ook een man opgepakt die de brand veroorzaakte. Hij werkte met een slijpschijf aan de weg, terwijl dat eigenlijk verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden grote bosbranden. Bijna 9 op de 10 Vlamingen is niet van plan om zijn reisplannen aan te passen door de hitte. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en HLN. Maar er is meer, zegt journaliste Hannelore Simoens.
1: Net iets meer dan de helft van de Vlamingen die gaat wel op reis deze zomer, maar die andere helft dus eigenlijk niet. Ze zeggen ja, het is financieel te moeilijk om dat te doen, of ik doe dat helemaal niet graag. Maar er ook heel wat Vlamingen die zeggen ja, het is overal te warm nu, mij niet gezien, wij blijven thuis.
0: 1 om de 20 weet nog niet waar ze op vakantie vertrekken. Bij brouwerij AB InBev wordt al 3 dagen gestaakt in meerdere distributiecentra. Werknemers klagen onder meer over een personeelstekort. Door de staking lopen sommige leveringen aan restaurants en cafés vertraging op. AB InBev verwacht dat de staking maandag voorbij is. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het ook droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal kan er dan een bui vallen, bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.

0: is Top, your summer beat.
1: Let's get it started in here.